0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het gaat nog steeds niet goed met Christa Pike, de vrouw die haar executie overleefde. Waarschijnlijk is de dodelijke injectie niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtgekomen, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, buiten bewustzijn aan de beademing. Een park in de Amsterdamse wijk Osdorp was vanavond afgesloten nadat er een verdacht pakketje was gevonden, meldt AT5. Het ging om een tas met zwaar vuurwerk, een fles wasbenzine en een lont. De explosieve opruimingsdienst heeft de tas meegenomen voor onderzoek. Er worden de laatste weken regelmatig explosieven gevonden in Osdorp. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn bijna 1800 mensen opgepakt. Er wordt gedemonstreerd tegen overvolle klassen en lerarentekorten. In totaal zijn er ruim 5000 mensen aangehouden, vooral jongeren. Volgende week zijn er nieuwe protesten aangekondigd. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om daar weg te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. Als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessel Gus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden, hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Oud-Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, melden Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. En de advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Op de A58 van Tilburg naar Breda heb je tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos nog een half uur vertraging. Stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weg.
18: Goedemorgen, een nieuwe zaterdag is begonnen en die starten we zo met een lied van Elevation Worship en Brandon Lake. En je hoort ook deze oproep tot gebed.
19: Oh, don't stop praying. Oh.
20: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
20: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
22: Fans van voordeel.
11: Aldi.
23: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
22: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
25: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
26: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
27: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
28: De nieuwe zaterdag.
29: Met Lucas Kramer.
28: Het christelijke radiostation.

Ik ken een naam en dat is een naam die redt. En dat is natuurlijk de naam van Jezus. Nou, daarover gaat dit lied van Elevation Worship en Brandon Lake. Je hoorde I Know a Name. Ja, hier op de vroege zaterdagochtend. Ja, ik moet je wat vertellen, want iets wat je nooit in de uitzending hoort, maar wat ik wel doe voor elke uitzending van een nieuwe zaterdag, ja, dat is even bubbelen. Oftewel, mijn stem opwarmen voor 4 uur lang uitzending. En dat is ook een gratis tip voor alle radiomakers. Misschien maak je ook wel radio. Nou, mij heeft dat in ieder geval heel erg geholpen. Nou, je stem opwarmen, dat kan ook slim zijn als je vandaag naar de Nederlands Zingdag toe gaat in Barneveld. Nou, als je van heel ver moet komen, ben je misschien nu al onderweg in de auto op weg naar Barneveld. Nou, een hele goede reis en gezellig dat je erbij bent. Nou, we gaan rustig de zaterdagochtend opstarten en laten we dat sowieso doen met een woord uit de Bijbel. En vandaag komt onze dagtekst uit de bergrede. En daar zegt Jezus: gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. De dagtekst uit Matthäus 5, vers 8. Zometeen blikken we

0: Op Wilbur en Praise Adonai. Hier in de nieuwe zaterdag bij GrootNieuws Radio. Ja, dit programma blikken we elke week terug op de voorbije week. Nou, terugblikken kan op heel veel verschillende manieren, maar wij doen dat met een hoopvolle blik. Nou, zo was het.
1: De week van
0: de catechisatieles met koningin Maxima. Ja, afgelopen woensdag was onze koningin op Urk. En daar ging ze ook langs in kerkelijk centrum De Poort, waar ze samen met een jongerenpastor en een aantal jongeren sprak over het christelijk geloof. En ook over wat dat persoonlijk voor jou betekent. Nou, ook Maxima deed mee in dat kringgesprek en vertelde dat geloof en bezinning kracht geeft en weerbaarheid. Nou, mooi dat de koningin daaraan meedoet. Ja, het was ook
1: de week van
0: collega Laurens. Ja, hij is vorige week verhuisd en liet zijn huis zegenen. Nou, nu komt zo'n zegen voor in verschillende christelijke tradities, op verschillende manieren ook. Nou, in het geval van de familie van de Kraats werd het huis gezegend door Rooms-Katholiek diaken André van Aarde. Ja, en bij zo'n huiszegening komt echt een hele liturgie kijken. Nou, inclusief bijbellezingen, gebeden en de besprenkeling met gezegend water.
2: Heer, zegen deze woning en allen die hier zijn. Laat uw vrede hier wonen, uw liefde hier groeien en uw licht hier branden. En mogen zo de zegen van de Heer neerdalen over ons allen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen. Mooi zo'n ritueel om op zo'n manier dan je huis toe te wijden aan God. Nou, wil je de hele reportage van Laurens terug luisteren? Dat kan via grootnieuwsradio.nl. Ja, en het was ook
1: de week van
0: de voetballende dominees. Ja, woensdagavond speelde in Spakenburg een team predikanten tegen een team van IJsselmeervogels. Dat bestaat uit spelers met een beperking. Het Nederlands

Ja, dit muzikale echtpaar is op jubileumtour. Dus wie weet zijn ze ook nog wel bij jou in de buurt om een concert te geven. Reni en Elisa Kruijtsman horen je in de nieuwe zaterdag. En de kracht van uw liefde. Ja, straks de Bijbellezing. We horen een heel bekend verhaal. Het eerste wonder van Jezus. Over dat water in wijn veranderd wordt. Nou, Ben Ketting lees je zometeen voor uit Johannes hoofdstuk 2. Ja, eerst horen we twee waardevolle liedjes. Ze gaan ook over baden. En zometeen de nieuwe van Josh Baldwin. Waarin hij zingt Jesus, you are worth everything. Nou, laat die zin maar even in je doorwerken. Want ja, wat betekent het nou als je zingt... Ja, Jezus, u bent echt alles waard. En ik wil daar misschien ook wel alles voor opgeven. Nou, dat is nogal wat. Maar eerst horen we Keith en Kristen Getty samen met Fernando Ortega. En dat lied gaat over dat je waarde niet ligt in wat je bezit. Het ligt ook niet in je vaardigheden, wat jij zo goed kan. Ook niet in je naam, je status of ego. Maar je waarde ligt in Christus. My worth is not in what I own. My

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

0: En dit waren Marcel en Lydia Tsiemer bij Gronings Radio. Aan uw voeten, Heer. Het is tijd voor de Bijbellezing.
1: De Grootnieuws Radio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Jezus verandert water in wijn. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Jezus' moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen hem: "Ze hebben geen wijn." Jezus zei tegen haar: "Dat weet ik toch? Dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen." Zijn moeder zei tegen de bedienden: "Als hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is." Bij de deur stonden 6 waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonte de handen en voeten in te wassen. In zo'n bak kon ongeveer 2 of 3 metreten, dat is 80 tot 100 liter water. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul de bakken met water." Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: "Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven." Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem: "Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel en pas als de mensen veel gedronken hebben de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard." Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Cana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig hij is. En de leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen. Jezus jaagde verkopers de tempel uit. Het was bijna de tijd van het Joodse paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep en daarmee joeg hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tegen de duivenverkopers zei hij: "Ga weg en neem al je spullen mee. Jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt." Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat: "Voor uw huis zal ik alles willen doen." De Joden zeiden tegen hem: "Hoe durft u dit te doen? Bewijs maar eens dat u dit mag." Jezus antwoordde: "Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen." De Joden zeiden: "Het heeft 46 jaar geduurd om deze tempel te bouwen. Zou u dat dan in 3 dagen kunnen?" Maar met die tempel bedoelde hij zijn lichaam. Later, toen hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. Daarom geloofden ze toen de boeken en wat Jezus had gezegd. Toen Jezus op het paasfeest in Jeruzalem was, geloofden veel mensen in hem. Dat kwam door de wonderen die ze hem zagen doen. Maar hij liet zich nog niet door hen kennen. Want hij wist maar al te goed hoe de mensen zijn. Het was niet nodig dat iemand hem vertelde hoe de mensen zijn. Hij wist zelf wat in hun hart is.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. De burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, goedemorgen op deze koude, frisse ochtend. Zometeen uur 2 van de nieuwe zaterdag. Met zometeen Great Are You Lord. One Sonic Society, hoor je zo.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Hoorre. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
10: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
17: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: De nieuwe zaterdag.
21: Met Lucas Kramer.
20: Het christelijke radiostation.

Dit is zo'n aanbiddingslied dat in een kerk of bij een concert altijd uit volle borst gezongen wordt. Ja, alle lucht in je longen wordt gebruikt bij de aanbidding van God. Adem door God gegeven. You're the great, are your Lord, One Sonic Society. En hele goedemorgen, het is 7:08. Dit is de nieuwe zaterdag van 3 oktober. En ja, het is verjaardagenseizoen bij mij in de familie. Ik weet niet of jij dat ook hebt in jouw familie, zo'n cluster in het jaar dat bijna iedereen achter elkaar jarig is. Nou, wij hebben dat in deze periode. Nou, afgelopen week was mijn zus van 27 jarig. Vandaag is mijn neefje van 4 jarig. Ga ik ook nog even naartoe. En mijn oudere broer die is ook deze maand jarig. Nou, dus volop feest, taart en cadeaus. Nou, vooral dat laatste vind ik eigenlijk best wel ingewikkeld, cadeaus geven. Want wat is nou leuk om te geven als iemand echt alles al heeft eigenlijk. Of als iemand zegt, ja, verras me maar. En dat je echt totaal geen inspiratie hebt voor een leuke. Nou, ik vind dat dus heel erg ingewikkeld, cadeaus geven. Maar wat ik totaal niet ingewikkeld vind, dat vind ik taart eten. Heerlijk. Nou, over feest gesproken. Dit weekend is het Dierendag. Al is het niet voor elk dier feest. En daarover gaat een nieuwe dichter bij de dag. Zometeen. Muziek komt eraan van Dien. Heel mijn hart zingt. En dit is Mark Shields en Doxology.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

0: Ja, zingen kan natuurlijk met je stem, maar natuurlijk ook met je hart. En laat dat hart maar zingen van Gods liefde. Je hoort Dien hier in de nieuwe zaterdag. Ja, zometeen hoor je een voormalig nummer 1 uit onze top 1008. En ook Bethany Barnard ga ik zometeen draaien. Maar eerst, het is morgen Dierendag. En dat is de dag waarop alle honden, katten, parkieten, hamsters, ook de schapen en ook de paarden en alle andere dieren natuurlijk extra in de watten gelegd mogen worden. En het mooie is, dieren zijn niet alleen een fantastisch deel van Gods schepping. De viering van Dierendag heeft ook nog eens christelijke wortels. Want Dierendag wordt niet voor niets gehouden op de sterfdag van Franciscus van Assisi. Ja, hij wordt 800 jaar na zijn overlijden ook nog geroemd vanwege zijn liefde voor de natuur en ook voor dieren. Maar in onze omgang met dieren is wel iets bijzonders aan de hand. We zijn misschien een beetje selectief. Nou, luister mee.
1: Dichter bij de dag.
0: We vinden ze mooi en lief, de hond en de kat. De ander heeft een goudvis, een cavia of zelfs een schildpad. Dierendag is de dag om ze extra goed te verzorgen. Vergeet deze dag niet, want Dierendag is al morgen. Maar waarom hou ik van het ene dier zo intens? En kan het zijn dat ik het andere dier het liefste dood wens? Een wesp die zich opdringt, een muis over de vloer, het kan zorgen voor heel veel paniek en rumoer. De heilige Franciscus had ooit een ontmoeting met een wolf in een bos. Hij dacht, help, hij valt me aan, dit dier breekt los. Het verhaal gaat dat de wolf luisterde toen Franciscus begon met zijn preek en plots al het gevaar geweken leek. Franciscus beschouwde alle schepselen als een zus en een broer. Maar geldt dat ook voor die ongewenste muizen bij jou over de vloer? Ja, allemaal schepsels, zoals jij en ik, door God gemaakt en geweven. Ik ben zeer benieuwd of de spin en de kakkelak deze dierendag zullen overleven.

0: slachtoffer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt, hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio.

0: Bethany Barnard. Ja, vroeger heeft ze ook muziek gemaakt onder haar eigen naam Bethany Dillon. En in dit lied bidt ze: ja, God, laat uw wil in mij geschieden. God, have your way in me. Nou, een mooi gebed om deze ochtend, deze zaterdagochtend ook mee te bidden. Het is een minuut voor 7:30 en wij gaan naar de hoofdpunten toe van het ANP-nieuws met Robert-Jan Knook.
1: De onderwijsprotesten in Frankrijk lijken nog niet voorbij. Buitenlandse media zeggen dat er is opgeroepen om volgende week verder te protesteren. Onder meer tegen te grote klassen en slechte schoolgebouwen. Middelbare scholen mogen best kledingvoorschriften hebben, zeggen de meeste Nederlanders volgens het AD. Petten in de klas en korte rokjes kunnen niet, maar een schooluniform gaat te ver, zeggen de meesten. En bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans. Er zijn 10 gewonden. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, de synode van de christelijke gereformeerde kerken heeft tegen de eigen kerkelijke regels in fout gehandeld door geen roepende kerk aan te wijzen voor een volgende kerkvergadering. Dat sprak de CGK-synode van Hogeveen gisteren uit, meldt het Nederlands Dagblad. Ja, het kerkverband zit in een diepe crisis en omdat blijven vergaderen geen zin zou hebben, werd er in juni vorig jaar geen nieuwe kerk aangewezen die een synode zou moeten samenroepen. Nou, uiteindelijk kwam de rechter eraan te pas en werd de CGK van Hogeveen aangewezen als roepende kerk. En die synode die is deze week gestart.

0: En twee leden van een Chinese ondergrondse kerk zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Ze moesten daar 10 dagen doorbrengen vanwege het illegaal organiseren van bekeringsactiviteiten. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Ze ontvangen ook allebei een boete. De twee zijn deel van een protestantse huiskerk die veel nadruk legt op zendingen en evangelisatie. En de Chinese overheid die houdt deze kerkstroming nauwlettend in de gaten. En reformatorische scholen die zouden een open toelatingsbeleid moeten overwegen. Nou, die oproep deed CDA-leider Henry Bontebal gisteren bij een symposium over onderwijsvrijheid. Dat meldt het ND. Ja, Bontebal stelt dat de vrijheid betekent dat scholen ook de verantwoordelijkheid hebben hun kwaliteit met anderen te delen, maar niet gedwongen via wetgeving. Ja, veel reformatorische scholen die scoren goed als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Ja, en kledingketen Zara heeft een Halloween-kostuum voor kinderen uit de verkoop gehaald. Het kostuum deed denken aan de kleding van gevangenen in concentratiekampen, dat schrijft het RD. Het gaat om een grijs-blauw gestreept tweedelig pak met een jasje, korte broek en een bloem op de revers. Het ontwerp kreeg op sociale media veel kritiek. Alleen de kledingketen geeft geen inhoudelijke reactie en maakt ook geen excuses. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. De dag start met een beetje mist. Al snel gaat de zon volop schijnen en het blijft vandaag overal droog. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Ja, morgen in het noorden veel bewolking en kans op enkele buien. In het zuiden droog en flink wat zonneschijn. Ja, en ook dan een aangename temperatuur 18 tot 21 graden.
1: Lucas Kramer.
0: En dit is de zaterdagochtend van 3 oktober met zometeen muziek van CC Winans en Blessed Assurance. En dit zijn Reijer en Eline. En laat er licht zijn.
2: De nieuwe zaterdag.
1: Het christelijke raad.

Dit lied werd geschreven in 1873. Ja, zo oud is dit lied al. Maar eigenlijk is het heel erg tijdloos. Ook de boodschap. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. We horen nu een hele nieuwe uitvoering van C.C. Winans van Blessed Assurance. Ja, deze zaterdagochtend is dominee Anne van Holst ook bij ons. Je hoort hem rond 20:15 en 20:45. En zijn overdenking zometeen over een paar minuten gaat over vreugde. De vreugde als vesting. Een vesting waar je kunt schuilen. Je hoort Anne van Holst zometeen. Eerst muziek van de band Sena. Jezus alleen, hij is de rots.

0: Sela hier in de nieuwe zaterdag. Het is 7:15 en wij gaan luisteren naar de overdenking van dominee Anne van Olst.
1: Het is vandaag zaterdag 3 oktober. Deze week was het Loofhuttenfeest, Sukkot. Dat is een Bijbels feest. Een feest dat niet in de Bijbel voorkomt, maar in het Jodendom vandaag en morgen gevierd wordt, is het feest Simchat Torah, de vreugde der wet, de vreugde om de Torah. De Torah wordt in de synagoge jaarlijks helemaal gelezen. Op deze dag is het laatste stukje van Deuteronomium aan de beurt. Daarna wordt het eerste stukje van Genesis weer gelezen. Daarmee wordt onderstreept dat het lezen van de Torah, de wegwijzing van Israëls God, altijd doorgaat. Simchat Torah wordt uitbundig gevierd. De heilige boekrollen worden rondgedragen, er wordt gedanst, kinderen krijgen snoep. Duidelijk is, het is een grote vreugde om Gods woorden te hebben. Het is een voorrecht om als volk uitgekozen te zijn om in Gods wegen te wandelen. Het is een dag van feest. Leerzaam om zo naar de wet, het woord, de wil van God te kijken. In dankbaarheid en met vreugde. Simchat Torah komt in de Bijbel nog niet voor. Wel lezen we in Nehemia 8 dat het luisteren naar de woorden van God te maken heeft met grote vreugde. Nehemia heeft leiding gegeven aan de herbouw van de muren in Jeruzalem. Op een dag verzamelt het volk zich op het plein bij de waterpoort. Zij vragen om het woord van God. Prachtig is dat. En Ezra leest het voor. Het volk gaat uit eerbied voor Gods woord staan. Het volk juicht na het amen, strekt de handen uit omhoog en knielt dan met het gezicht op de grond. Wat een toewijding en dankbaarheid. Daar kunnen we als kerken nog wat van leren. Wat een vreugde, dankbaarheid en verlangen om Gods woord te horen. Maar dan gebeurt er iets. Blijkbaar is het volk gaan huilen. Er klinkt zachtjes gesnik, gehuil. Wat is er aan de hand? De Torah is gelezen. Veel daarvan was vergeten en niet meer onderhouden. En nu staan ze bij de herbouwde muren. Maar niet voor niets zijn de muren jaren geleden neergehaald. Nu zijn ze weer opgebouwd. Maar hoe belangrijk is het dat het nu wel goed gaat? Dat het volk nu wel luistert naar de geboden van de Heer? Gods genade en Gods oordeel klinkt en het volk reageert erop met tranen. Je zou zeggen dat Ezra en Nehemia dat wel een goede reactie vinden. Het is goed om zo onder de indruk van Gods woorden te zijn. En toch zeggen ze tegen het volk: bewaar je tranen voor een andere keer. Dit is een dag van grote vreugde. Stop met huilen. Maak er een feestdag van. Luister maar naar Nehemia 8, vers 11. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Het is nu niet de tijd voor tranen. Laat de vreugde van de Heere je kracht zijn. Laten we juichen, vieren, dankbaar zijn. En laat nu het verdriet maar achterwege blijven, omdat Hij het goede met ons voor heeft. Hij roept ons om te doen wat Hij vraagt, maar dat is niet iets om bij te treuren, maar om bij te dansen van vreugde. En vervolgens gaan ze het Loofhuttenfeest vieren. En dat geeft zoveel vreugde. Laat de vreugde je kracht zijn. Er staat vesting. Je kunt schuilen in die vreugde. Vreugde als vesting. Als er verdriet is, of nood, of dreiging, of schuld, vergeet Gods genade niet. Neem de toevlucht in de vreugde van God. Lees de woorden van God en vier die in vreugde. De vreugde als een vesting, als een veilige schuilplaats. Te midden van de tranen schuilen we bij God, horen we zijn woorden en leren we ons te verheugen over de goedheid van God. Trek de kurk maar van de fles, snijd de taart maar aan. Laten we het woord van God vieren, toch net zo uitbundig als het Joodse volk dat Simchat Torah viert. Vreugde, omdat God ons zijn woorden gegeven heeft.

Stuart Townend en How Deep the Father's Love for Us hier in de nieuwe zaterdag. Daarvoor hoorde je dominee Anne van Olst en zijn overdenking voor deze ochtend. En goed nieuws, over een klein uurtje hoor je hem opnieuw in dit programma. Ja, en deze band die is as we speak bezig met een tour. Vanavond staan ze in Veenendaal en later deze maand ook nog in Surhuisterveen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en ook Middelburg. Ik heb het over Mosaic Worship en je hoort ze nu met Koning van de Kerk.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis. Van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
3: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
2: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dankjewel Robert-Jan. Het is bijna 8:03 op deze zaterdagochtend. Zometeen hoor je de Casting Crowns. Not because of who I am, but because...
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen?
25: Drakentemmen in het Verre Oosten?
26: Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
27: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
28: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
27: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
30: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
31: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
32: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
33: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
34: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
35: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: De nieuwe zaterdag
16: met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

Een lied over het wonder dat de God van hemel en aarde jouw naam kent en je genade schenkt. En dat is niet omdat jij en ik nou zo goed zijn dat we het verdiend hebben, maar omdat God zo goed is. Prachtig lied van Casting Crowns. Je hoorde Who Am I? Een hele goede morgen. Het is zaterdag 3 oktober. Fijn dat je erbij bent. Ja, de vraag die je regelmatig in dit programma hoort en ook nog gaat horen, dat is de vraag, ja, waar haal jij je weekend voor over hoop? Ja, zit er een leuk woordgrapje in. Wat staat er in jouw weekendagenda? Ga je lekker sporten? Heb je een uitje? Ga je een klus opknappen? Doe je misschien vrijwilligerswerk? Of is dit gewoon een normale werkdag voor jou deze zaterdag? Nou, dit is het moment om even je telefoon te pakken en dat te delen in een appje. Ben heel erg benieuwd waar jij je weekend voor over hoop haalt. Nou, zelf heb ik een heerlijk ontspannen weekend in het vooruitzicht. Zometeen vanaf 10 uur. Dan begint mijn weekend pas. Ik ga naar de verjaardag van mijn neefje. Wordt 4 jaar vandaag. Ik ga ook nog ergens sporten. Dat moet ik ook nog even onderhouden. En ik zie oprecht uit om zondag naar de kerk te gaan. Heel veel zin in. Nou, wat dan ook in heel veel agenda's zal staan, dat is de Nederlands Zingdag vandaag in Barneveld. Zometeen bel ik met Jurjen ten Brinke. Hij spreekt vandaag op die Nederlands Zingdag. Muziek hoor je zometeen van Sander en Angela en Erika de Wit. En dit, ja, is Therion.

0: Sander en Angela, samen met Erika de Wit. God van het hemelrijk, hoe groot zijt gij?
1: Je weekend overhoop.
0: Ja, waar haal jij je weekend voor overhoop? Nou, Gert-Jan is op dit vroege tijdstip bezig met een vrachtje oud ijzer. Wouter die gaat een stukje hardlopen en daarna naar een training van David de Vos. Arjan die gaat inpakken na 2 weken vakantie in Zweden. En Rudy die is aardappels aan het rooien voor de frietjes. Heerlijk zeg. Succes allemaal. Ja, en ook verschillende luisteraars die gaan vandaag naar de Nederlands Zingdag. Ja, Bas die stuurt me net een appje, die gaat er naartoe. En ook Gedien die appte eerder deze ochtend al dat ze vandaag, ja, samen met haar zus naar de Nederlands Zingdag toe gaat. Ja, die vindt dus vandaag plaats. Alle 3500 zitplaatsen die zijn bijna uitverkocht. En hopelijk is iedereen ook een beetje goed bij stem, want er gaat volop gezongen worden. Het thema Loof de Heer alle volken. En de spreker op deze Nederlands Zingdag is Jurjen ten Brinke. Ja, en hij staat gewoon al in de Midden-Nederland-Hallen. Jurjen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Beschrijf eens even, wat zie je om je heen daar?
2: Nou ja, ik ben even op het podium gaan staan en er wordt hier nog hard geoefend. Ik hoop dat je mij goed kunt verstaan.
0: Zeker,
2: maar
0: ja.
2: De Martin Mans Formation staat hier op het podium nog een laatste repetitie te doen.
0: Kijk, nou, hopelijk zijn ze een beetje goed bij stem. Ben je ook een beetje goed bij stem vandaag, Jurjen?
2: Ja, ik heb wel gezorgd dat ik de afgelopen week niet te veel geschreeuwd heb. Maar nee, dat klopt. We mogen vandaag uit mijn hoofd 45 liederen of zo zingen. Er worden natuurlijk ook tv-opnames gemaakt, dus ja, het moet wel een mooie combi worden vandaag.
0: Ja, is het trouwens een lied dat voor jou veel betekent, een samenzanglied?
2: Nou ja, laten we dan in alle eerlijkheid zeggen dat we deze week bij de EO heel veel bezig zijn geweest met dat lied Loof de Heer, alle gij volken. Dat is een oud lied, maar dat is op allerlei nieuwe manieren ook vertaald inmiddels. En waarom ik dat zo mooi vind, is omdat we vandaag extra stilstaan bij het feit dat God geëerd wordt vanuit allerlei naties, culturen, volken. De Bijbel spreekt er zo over. Ja, en dat gaan we beleven. We hebben een gelegenheidskoor waarin mensen zitten vanuit allerlei culturen die allemaal in Nederland wonen. Dus Nederland zingt betekent vandaag niet alleen Nederlandse liedjes, maar ook nieuwe Nederlanders die met ons gaan zingen. En daar zien we erg naar uit.
0: Ja, ja, dat staat inderdaad in Psalm 117. Wat betekent dat dan als in die psalm staat van Loof de Heer alle volken? Tenminste, ja, dat gaat over de wereldwijde kerk ook.
2: Ja, nou kijk, Psalm 117 begint natuurlijk met het Joodse volk, het volk Israël. Loof de Heer, de God van het verbond, loof Yahweh, als je het zo wil zeggen. De naam die God zichzelf gaf bij Mozes, bij de braambos, ik ben die ik ben. Ja, heeft God het dan nodig om geëerd te worden? Hij is al zo groot. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. God heeft het niet nodig dat wij hem groter maken of zo. Het heeft veel meer te maken met het kunnen bepalen van jouw plek ten opzichte van wie hij is. Hij is mijn Heer en mijn God. En wat een troost biedt dat dan voor mij, klein mensje, zeg maar.
0: Ja.
2: Dat ik tegen hem wil zeggen hoeveel ik van hem hou. En het staat er dan dubbel. Loof de Heer, alle volken, prijs hem. En in de grondtaal is dat ook echt 2 keer. Dus ja, zeg maar van hou van je vrouw, heb haar lief. Of goede reis, geniet ervan, pas op jezelf. Of wees voorzichtig, pas op jezelf. Dat zijn verschillende dingen. Het een versterkt het ander. En dat tweede woord, wat dan gebruikt wordt in Psalm 117, dat betekent in de grondtekst echt van doe het luid. We hoeven ons niet in te houden vandaag,
0: nee.
2: Dat is helder. Als het gaat om het loven van God. Ja, en dat gaan we dus ook echt in de praktijk gewoon doen met elkaar.
0: Ja, er komt niet halverwege de dag een regieaanwijzing van mag het even een tandje zachter.
2: Nee hoor, don't worry. Nee,
0: gelukkig.
2: Zeker niet.
0: Ja. Nee. Hey, maar wat betekent dat dan met alle volken? Want als ik op zondag naar de kerk ga, dan zitten we in ons Nederlandse kringetje. Heel veel witte mensen ook. Wat betekent dat dan dat we God mogen geloven met alle volken? Betekent dat ook dat we hier iets in Nederland mogen aanpakken?

0: maken. Omdat, ja, het is Nederlands zingt. Maar Nederlands betekent natuurlijk niet zingen in het Nederlands per se. Hè? Mm. Dus nieuwe mensen die hier zijn gekomen. Wat je de politiek ook van vindt. Hè? Stel je voor, er zitten mensen te luisteren en die stemmen rechts. Noem maar wat. So be it. Maar als mensen hier dan zijn, wat is dan je opdracht als christen? Nou, om met elkaar te zeggen, doe mee. Loof de Heer, alle volken, jij er ook bij, want je mag God ook eren. Dat betekent het in ieder geval. En dat gaan we dan nu met elkaar doen. En dat helder zijn, straks in de hemel, in de toekomst, gaan we natuurlijk niet alleen Nederlands zingen.
1: Nee.
0: Wat het wel zou zijn, weet ik ook niet precies. Maar Nederlanders zijn maar een klein groepje op de hele wereld. En we gaan daar vandaag letterlijk wat van proeven. En ik hoop dus ook dat de deelnemers het voelen, het merken van, hé, dit is dan even niet mijn taal, maar kijk eens met hoeveel passie en overgave hier door hen gezongen wordt. Ja, ik voel me met hen verwant.
1: Ja.
0: Want ze eren dezelfde God. Dat is eigenlijk waar we naartoe willen vandaag.
1: Kijk, nou, dat klinkt al heel erg veelbelovend. Hoe laat gaat van start dat feest in Barneveld?
0: Ja, om 10:00.
1: 10:00?
0: En tot 4:00. Natuurlijk is er een pauze tussen de middag, maar Er wordt echt heel erg veel gezongen. Ja, het grote groep mensen zal wel een soort van hees zijn aan het eind van de dag.
1: Oké, nou, pas goed op je stem. En er zijn volgens mij ook nog een paar kaartjes over. Dus mocht je op het allerlaatste moment nog willen beslissen van ik wil naar de Nederlands Zingdag toe, dat kan dus nog gewoon. Wees er snel bij, want het gaat bijna beginnen dus.
0: Ja, dat is die resale. Hè. We waren uitverkocht, maar er zijn altijd mensen die toch ziek worden of niet kunnen.
1: Precies.
0: En gelukkig wordt het dan aangeboden. Dus via de site van Nederlands Zingt kun je daarbij, ja.
1: Oké, nou, nog 1,5 uur, dus kar snel naar Barneveld toe. Ik wens je een hele mooie dag toe vandaag in de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld. De Nederlandszingdag van de EO. Jurjen ter Brinke, dankjewel.

0: Ja, come now is the time to worship. You're the Brian Turkson. Ja, dat wordt niet alleen gezongen op de Nederlands Zingdag. Tineke, die zei me net dat ze onderweg is in de auto naar het jaarlijkse koorweekend. Nou, heel veel plezier daar. Het is 8:30 en hier is Robert-Jan Knoop met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Medewerkers van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET hebben te maken met discriminatie, seksisme en racisme, blijkt volgens de regiozender uit cultuuronderzoek. Directeur Linda Boot is geschrokken en hoopt

0: mensen er iets van zeggen. Een belangrijke verkeersbrug in Kiev is afgesloten na Russische droneaanvallen, zegt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en bovenleidingen voor trolleybussen. En Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om volgende week verder te demonstreren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand.
1: Groot nieuws update.
2: Ja, de synode van de christelijke gereformeerde kerken heeft tegen de eigen kerkelijke regels in fout gehandeld door geen roepende kerk aan te wijzen voor een volgende kerkvergadering. Dat sprak de CGK-synode van Hogeveen gisteren uit, meldt het Nederlands Dagblad. Het kerkverband zit in een diepe crisis en omdat blijven vergaderen geen zin zou hebben, werd er in juni vorig jaar geen nieuwe kerk aangewezen die een synode zou moeten samenroepen. Nou, uiteindelijk kwam de rechter eraan te pas en werd de CGK van Hogeveen aangewezen als roepende kerk. En die synode die is deze week gestart. En twee leden van een Chinese ondergrondse kerk zijn vrijgelaten uit de gevangenis. Ze moesten daar 10 dagen doorbrengen vanwege het illegaal organiseren van bekeringsactiviteiten. Dat meldt het RD. Ze ontvangen ook allebei een boete. Ja, de twee die zijn deel van een protestantse huiskerk die veel nadruk legt op zending en evangelisatie. De Chinese overheid houdt deze kerkstroming nauwlettend in de gaten. En reformatorische scholen die zouden een open toelatingsbeleid moeten overwegen. Die oproep deed CDA-leider Henry Bontebal gisteren bij een symposium over onderwijsvrijheid, meldt het ND. Bontebal stelt dat de vrijheid betekent dat scholen ook de verantwoordelijkheid hebben hun kwaliteit met anderen te delen, maar niet gedwongen via wetgeving. Ja, veel reformatorische scholen die scoren goed als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. En kledingketen Zara heeft een Halloween-kostuum voor kinderen uit de verkoop gehaald. Het kostuum deed denken aan de kleding van gevangenen in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het RD. Het gaat om een grijs-blauw gestreept tweedelig pak met een jasje, korte broek en een bloem op de revers. Het ontwerp kreeg op sociale media veel kritiek. De kledingketen die geeft geen inhoudelijke reactie en maakt ook geen excuses. En dan het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. De dag start met een beetje mist, maar al snel gaat de zon volop schijnen. En het blijft overal droog. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. Ja, morgen in het noorden veel bewolking en kans op enkele buien. In het zuiden droog en flink wat zonneschijn. En ook dan een aangename temperatuur. 18 tot 21 graden.
3: Lucas Kramer.
2: En zometeen in het kader van Dierendag morgen de arend van Christian Verwoerds. En deze heb ik lang niet gehoord. Bob Jordan en Devin Coughlin. And all I have is Christ.
1: De nieuwe zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

Vorig jaar stond hij gewoon op plek nummer 4 in onze top 1008. De Arend van Christian de Verboet. Je hoort hem nu ook hier in de Nieuwe Zaterdag. Ik krijg net een appje binnen van Henriette. Ja, vanavond staat Christian Verwoerd ook in de Oude Kerk in Barneveld, waar hij samen zingt met kinderkoor Share. Begint om 7 uur en entree is gratis. Dus mocht je nog stem over hebben naar de Nederlands Zingdag, je kan gewoon gelijk vanuit de Midden-Nederland halen door naar de Oude Kerk in Barneveld dus. Hey, zometeen hier bij GrootNieuws Radio. Ja, de tweede overdenking van dominee Anne van Olst. Hij heeft het over vreugde deze ochtend. En zometeen gaat het even niet over jouw vreugde, maar over de vreugde van God. Eerst muziek van Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.

0: dit is wel heel erg tof. Ja, Toby Mac die heeft van zijn album Heaven on My Mind gewoon een aparte uitgave gemaakt. De Guest List Edition. En daarop zingt hij nummers met allerlei leuke artiesten. Bijvoorbeeld Third Day, Forrest Frank, CC, Wynan, Starion en dus ook Jamie McDonald. Nou, dat was dus dit nummer dat je hoorde. God Did It. Maakt het 8:15 op deze zaterdagochtend. Hoog tijd om te gaan luisteren naar de overdenking. Hier is dominee Anne van Olst.
1: Gevoelens kun je niet gemakkelijk sturen. Het is niet best om tegen iemand met verdriet te zeggen: nou, het is nu wel eens tijd voor vreugde. Of andersom, wees nu maar eens minder blij, heb liever verdriet. En toch gebeurt het in de Bijbel wel. Het volk Israël wordt opgeroepen om te treuren over hun misstappen. Een oproep tot verdriet. Het volk wordt ook opgeroepen de tranen voor een ander moment te bewaren. En vooral blij te zijn en feest te vieren. Dat laatste vinden we in Nehemia 8 vers 11. Paulus roept de gemeente in Filippi op om altijd blij te zijn. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. De blijdschap is immers vrucht van de Heilige Geest. En blijdschap hoort bij het geloof. Het is blijkbaar meer dan een gevoel dat je overkomt. Je verblijden vraagt om een keuze. Je kunt het blijkbaar oefenen. Niet dat er geen zorgen zijn, daar heeft Paulus het genoeg over. Die zorgen mag je bij God neerleggen. Met dankzegging, zegt hij er dan bij. Want het is belangrijk dat je je oefent in dankbaarheid en blijdschap. Ik noemde Nehemia 8 vers 11 al even. Daarover ging het in de vorige overdenking. Maar die tekst is iets bijzonders aan de hand. Het is een oproep tot vreugde. Laat de vreugde van de Heer je kracht of vesting zijn. De vreugde van de Heer. Maar wat betekent dat? Is dat de vreugde die God aan ons geeft? Dus uiteindelijk onze vreugde in God, omdat God goed is en ons zijn liefde biedt? Zeker dat ook. Maar er is ook veel voor te zeggen dat het echt over de vreugde van God gaat. Gods eigen vreugde. Het is goed om daar eens over na te denken. En om er oog voor te krijgen. Want al te snel ligt de nadruk op wat wij voelen en beleven. We kunnen zo druk zijn met wat wij aan moois ervaren, ook in het geloof. Kinderen leren gaandeweg dat ook hun ouders blij kunnen worden. Ze leren dat cadeautjes geven soms net zo blij maakt als cadeautjes krijgen. Je geeft dus iets aan papa en mama en ze worden er blij van. En dat te ontdekken is belangrijk voor een kind. De vreugde van de ander is zo mooi. Daar word je pas echt blij van. En daarom is het goed om als gelovige oog te krijgen voor de vreugde van God. Geef maar eens zelf een goed Bijbels antwoord op de vraag: waarin verheugt God zich? Hij verheugt zich in zijn schepping en in zijn genade en liefde voor verloren mensen. God verheugt zich in zijn Zoon in wie hij een welbehagen heeft. In het Nieuwe Testament lezen we over de vreugde van Jezus. In Johannes 15 vers 11, daar staan woorden van Jezus. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. En in Johannes 17 vers 13... Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. De vreugde van Jezus. Zijn vreugde is de wil van zijn Vader doen. Zijn Vader verheerlijken. Zijn vreugde is dat verloren mensen gevonden worden. De engelen in de hemel vieren feest over één zondaar die zich bekeert. Zij verheugen zich, omdat Jezus en de Vader zich verheugen. Die vreugde wil hij aan ons geven. Waar worden wij blij van? Ik hoop en bid van deze vreugde. Die vreugde is een volkomen vreugde. Je kunt ermee vervuld worden. Wij verheugen ons dan mee met Jezus. Zijn vreugde wordt onze vreugde. Wij krijgen dan ook plezier in het verheerlijken van de Vader en in het doen van zijn wil. Laten we dit gebed bidden vandaag. Heere, geef ons uw vreugde. Dan zal onze vreugde volkomen zijn.

Kate Nicole and When I Fall. En daarvoor hoorde je Anna van Olst en zijn overdenking voor deze ochtend. En zijn beide overdenkingen trouwens, die zijn zometeen ook terug te luisteren via de podcast Preken en Overdenkingen van Gronings Radio. En die vind je in je favoriete podcast-app en ook de app van Gronings Radio en groningsradio.nl. Ja, en zometeen na 9 uur, ja, bepaal jij de plaats waar we het uur mee gaan beginnen. Ik heb 2 opties voor je. Je mag kiezen, je mag stemmen via de Gronings Radio WhatsApp. En dit zijn ze. Optie A, Chris Tomlin en We Fall Down.

dat zijn ze dus. Ja, waar gaan we zo meteen mee starten na 9 uur? Ja, meeste stemmen gelden. Dus breng je stem uit via de Gronings Radio WhatsApp. Optie A, Chris Tomlin, We Fall Down. En optie B, Michael W. Smith en Amy Grant en Lord Have Mercy. Kom maar door met jouw stem. En dit is Battle Music.

0: weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
11: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dankjewel Robert-Jan. Ja, zometeen in de nieuwe zaterdag horen we een lied van Sierra Noah. En we starten zometeen met het lied waar Ina opgestemd heeft. Maar ook Ad, Anita, Marije, Joni, Corina, Eva en ook Corrie. Het wordt zometeen optie B. Michael W. Smith en Amy Grant.
17: Christ have mercy.
18: Viva
17: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
22: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
23: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
24: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
25: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
25: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
27: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
28: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
29: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: De nieuwe zaterdag.
31: Met Lucas Kramer.
30: Het christelijke radiostation.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

Een lied van haar nieuwste EP, Dwars door alles heen, van Sierra Noah. Je hoorde, waar was jij? Ja, een hele goede morgen. Op deze vroege zaterdagochtend van 3 oktober 2026. Ja, gezellig dat je erbij bent bij de nieuwe zaterdag. Ja, vandaag is het Nationale Kringloopdag. Nou, ik ben van mening dat je echt een speciale gave daarvoor moet hebben om goed tweedehands te kunnen shoppen. Ja, als ik een kringloopwinkel binnenloop, ja, ik zal er maar gewoon eerlijk over zijn, dan denk ik van, ja, dit is toch gewoon echt allemaal troep. Maar je moet maar net oog hebben voor dat ene pareltje weggestopt in een hoekje, waar je nog een nieuw leven in ziet. Van, oh, dan kan ik een beetje opknappen, dan kan ik een beetje verven misschien. En dan kan het weer echt weer een ronde mee. Nou, de een heeft echt talent voor tweedehands shoppen, maar de ander, en ik denk ikzelf ook, heeft echt andere talenten gekregen die ik mag inzetten. Nou, misschien heb jij wel het talent gekregen om mensen te bemoedigen. Nou, in de nieuwe zaterdag heb ik ruimte voor een blessing. Dus ja, wie mag vandaag een bemoediging krijgen, of een groet, of een felicitatie? Ik zou zeggen, laat het weten via de WhatsApp wie jij een blessing wil geven. En zometeen blikken we terug op de week. We horen onder andere over de huiszegening van collega Laurens van der Kraat met heel veel gezegend water. Psalm 139 ga je ook horen, gezongen door de Psalm Project. En dit is Lauren Daigle. And these are the days.

0: Psalm 139. Heer die mij ziet zoals ik ben. Jorde, de Psalm Project. Hier in de Nieuwe Zaterdag bij Groot Nieuws Radio. Het is tijd om terug te blikken op de voorbije week. Ja, en wij blikken in dit programma terug met een hoopvolle bril op onze neus. Ja, laten we dat zo maar noemen. Nou, zo was het. De catechisatieles met koningin Maxima. Ja, afgelopen woensdag was onze koningin op Urk. En daar ging ze ook langs in kerkelijk centrum De Poort, waar ze samen met een jongerenpastoor en een aantal jongeren sprak over het christelijk geloof. Ja, en ook over de vraag wat het persoonlijk voor jou betekent. Nou, ook Maxima deed mee in dat kringgesprek en vertelde dat geloof en bezinning kracht geeft en weerbaarheid. Nou, het was ook collega Laurens van der Kraats. Ja, hij is vorige week verhuisd en liet zijn huis zegenen. Nou, nu komt dat in verschillende christelijke tradities voor op verschillende manieren. Nou, in het geval van de familie van der Kraats werd het huis gezegend door Rooms-Katholiek diaken André van Aalen. Ja, en bij zo'n huiszegening komt een hoop kijken. Een hele liturgie met bijbellezingen, gebeden en ook de besprenkeling met gezegend water.
1: Heer, zegen deze woning en allen die hier zijn, laat uw vrede hier wonen, uw liefde hier groeien en uw licht hier branden. En mogen zo de zegen van de Heer neerdalen over ons allen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Ja, amen. Nou, mooi zo'n ritueel om je huis toe te wijden aan God. Ja, en het was ook de voetballende dominees. Ja, woensdagavond speelde in Spakenburg een team predikanten tegen een team van IJsselmeervogels dat bestaat uit spelers met een beperking. Het Nederlands Dagblad deed er verslag van. Ja, het zogeheten G-team met mensen met een beperking bestaat 20 jaar en stimuleert mensen met bijvoorbeeld autisme, een psychiatrische kwetsbaarheid of een visuele beperking, ja, om toch te gaan sporten. Ja, en ter gelegenheid van dat jubileum dus hebben ze een wedstrijd georganiseerd samen met dominees. Nou, dat dominees-team bestond uit ambtsdragers uit allerlei verschillende kerken. En de wedstrijd, dat is ook leuk, werd gefloten door niemand minder dan Willem van Hanegem. Nou, mooi dat sport verbindt en mensen ook mee laten doen. Ook de dominees, dat vind ik wel mooi. Dit is Groot Nieuws Radio met, ja, op deze vrijwel droge en zonnige dag, dit lied van Third Day, When the Rain Comes.

0: Arthur Day hoorde je.
1: De dagtekst.
0: We openen deze ochtend ook de Bijbel. We lezen de dagtekst van vandaag. En vandaag uit de bergreden, Matthäus 5, vers 8. Daar zegt Jezus: gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Dus gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. De dagtekst van vandaag uit Matthäus 5, vers 8.

0: storm weer licht.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: De lofzang op de kerk. Ja, en wat ik dan zo'n mooi zinnetje in dit lied vind. Where they've seen me at my worst. Waar ze me op mijn slechtst gezien hebben. Ja, niet alle kerkmensen hoeven allemaal fantastisch zijn en allemaal op de toppen van hun geloofsleven te zitten. Maar ja, ook op je slechtste momenten ben je gewoon welkom in de kerk. Je hoort de church van Cochrane & Co.
1: Weekend Blessing.
0: Het is 9:55. We gaan elke week in dit programma ook een blessing bezorgen ergens in het land. En daarvoor heb ik aan de telefoon Rick. Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, het is echt ochtendspits bij jou thuis, hè, op dit moment.
2: Ja, drie kleine kindjes. Ja, ze hopen kabaal.
0: Ja, moeten ze naar de voetbal toe of zijn ze gewoon druk of...
2: Nee, gewoon een hele hoop energie van de wilde week heen. Nee.
0: Oh ja, kijk. En dan moet er dan op zaterdagochtend allemaal uit.
2: Dan moet zaterdagochtend allemaal uit, ja.
0: Yes. Hey, ja. Jij mag de blessing doorgeven vandaag. Je wil een blessing doorgeven aan je vader. Want die heeft best wel spannende weken achter de rug, hè? Vertel eens.
2: Ja, heftige hartoperatie. Dat er echt wel eventjes pittig was. Had ik stil moeten zetten. En we hebben ook met hem gebeden, ook in het ziekenhuis. En... je krijgt nooit een briefje uit de hemel van... uw gebeden is verhoord of zo, waar je weet. Maar ik ervaar wel heel sterk dat de hele schade... mensen die achter hem heeft gestaan... toch ook wel verschil heeft gemaakt.
0: Ja. Ja, laten we ook even zijn naam noemen. Harold, dat is je vader. Een hartoperatie. Ja, dan is het altijd wel even spannend van... gaat dat goed? Tenminste, het hart is echt een heel belangrijk orgaan in je lijf natuurlijk. Was het voor jou ook spannend, spannende weken?
2: Ja, een hele spannende week geweest voor ons allemaal. Je denkt toch wel... mijn vader zei wel van... ja, het kan ook dat ik morgen in de hemel ben, hè. Zei hij al zo grappend. En het vond wel iets minder grapjes, maar... ergens ook wel mooi dat hij natuurlijk ook ziet van... ook al zou het misgaan, dan ben ik bij mijn vader in de hemel. We mogen getuigen van de goedheid van God.
0: Ja, ja, in die zin ging je hoopvol de operatie ook in.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, mooi. Ja, de goedheid van God, je noemt het al even. Dat is ook het lied dat je wilt doorgeven in het Engels. Goodness of God van C.C. Winans. Waarom dat lied voor jouw pa, voor Harold? Waarom wil je die meegeven?
2: Ja, omdat ik denk dat zijn operatie echt een getuigenis mag gaan zijn. Nu moet hij de komende weken nog echt stilzitten. En daar vindt hij niks aan. En nu zit hij ook nog eens ziek thuis. Maar ik wil hem bemoedigen dat er een mooie tijd aan mag komen. Dat hij... dat hij van mag gaan getuigen van de goedheid van God.
0: Ja, en hij luistert veel Gronings Radio, dus dit zal hij ongetwijfeld ook meekrijgen. Dit lied voor hem nu op de radio. Ja, van harte beterschap, Harold. En inderdaad, dit lied voor jou, Goodness of God, van C.C. Winans. Rick, dankjewel.

Ja, een nummer dat ik altijd tot de laatste noot helemaal wil horen. Wat is het mooi zeg. Martijn Buwala hoorde je. En altijd nog wel ergens halleluja. Het is 9:45 geweest op deze zaterdagochtend 3 oktober. Ja, supergezellig dat je erbij bent. Hier bij Gronings Radio. Lekker aan de koffie. Lekker wakker geworden. En je kijkt naar buiten. Het wordt lekker weer vandaag ook. Nog niet zo regenachtig en herfstachtig als het komende maanden waarschijnlijk gaat worden. Maar gewoon nog een prima dagje met een graadje of 20 vandaag. Ja, er komen nog hele mooie blessings ook binnen. Onder andere deze van Ellen. Zij zegt, ja, vandaag viert onze schoonmoeder haar 95ste verjaardag. Ze is zo krachtig en God is goed voor haar. Nou, we noemen haar naam maar even Corrie. Van harte gefeliciteerd met uw 95ste verjaardag. Wat bijzonder. En een hele mooie dag, een hele mooie verjaardag vandaag. De nieuwe zaterdag is dit, waar je nu naar luistert. Met nu muziek van Matt Marr. Dit is Gonna Be Alright.

0: Matt Maher zorgt voor wat vrolijkheid op deze zaterdagochtend. Everything is gonna be alright. Het is 9 minuten voor 10. Ja, de nieuwe zaterdag zit er al bijna weer op. En jij geeft graag het stokje door aan Eunice. Want zij presenteert zometeen Brandstof. Ja, en Eunice, vertel het me toch. Wat ruik ik nu? Is het de koffie? Is het iets anders? En waar ga je het zometeen over hebben?
1: Een onderwerp met een luchtje zou je kunnen zeggen vandaag. En ik denk dat jonge ouders het woord soms niet meer kunnen horen. Liars, liars, liars, liars. Je kunt er niet genoeg van hebben. Wat denk je ervan als je op de vlucht bent als jonge ouder? Ja, dan heb je ze vaak niet, die liars. En daarom komt CRR, Stichting Christian Refugee Relief, altijd een goede naam om uit te spreken, die komt met de actie Liars for Lesbos. Ze doen het al een aantal jaar en ja, dat blijft natuurlijk gewoon super nodig. Waarom dat zo nodig is en ook echt wel de bijzondere verhalen daarachter, dat hoor je zo in Brandstof.
0: Kijk, zometeen na de klok van 10 uur dus een nieuwe Brandstof hier bij Gronings Radio. We gaan lekker luisteren. Ik heb nog één nummer voor je en dat is een hele bijzondere. Het is namelijk de nieuwe single van Ralf van Manen. Ja, en ik kan zeggen, die is zo mooi. Dankjewel voor het luisteren en een mooie zaterdag.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
6: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. En daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Nou, bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging.
16: Wat fijn dat je luistert. Een nieuwe brandstof is er zo met prachtige mensen die je echt wat te vertellen hebben. Ik zou blijven luisteren. Thea heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. It's gonna be good.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
18: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
21: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Elios, International Justice Mission en Christian Refugee Relief.
27: Met Denise Nahuis.
28: Het christelijke radiostation.

0: Thea en Gonna Be Good. En soms vraag je af, hoe kunnen mensen dat zeggen? Hè? Dat God goed is, dat alles goed komt. Nou, prachtige voorbeelden daarvan ga je vanochtend tegenkomen.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Nogmaals, goedemorgen. Wat fijn dat je erbij bent. Ik zou zeggen, oktober. Perfect weer om lekker bij de radio te blijven. En zo nemen we rustig afscheid van de zomer en omarmen we het nieuwe seizoen. Ja, toch? Ik zeg dit vooral tegen mezelf, hoor. Mezelf een beetje moed in te praten. Vandaag heb ik echt wel een bijzonder programma voor je. En dat komt vooral door de mensen die ik mag gaan spreken. En ik ben gewoon blij dat ik ze aan je mag voorstellen. Straks na 11 uur een bijzonder mooi gesprek, denk ik, met Abwin Lutijn, voorzitter van de Raad van het Bestuur van Elios, een christelijke GGZ-instelling. Ja, we gaan het hebben over kwetsbaarheden bij zowel de cliënten als ook bij hemzelf. Nou, dat hoor je dus zometeen. Of zometeen. Ik moet er even een uurtje geduld voor hebben. En die tijd, daarin kun je heel goed gaan luisteren naar Annerieke van Vianen. Zij is van Stichting Christian Refugee Relief. En zij zijn weer begonnen in deze maand oktober met hun sympathieke actie Luiers voor Lesbos. Waarom dat zo nodig is, dat kan zij jou vertellen, omdat ze het met eigen ogen gezien heeft. Nou, we duiken dus ook in onze psyche vandaag. En laat daar nou heel goed de muziek van Eline bij passen.

0: Eline, wat er te voelen valt. Ja, zij is daar druk mee bezig in haar muziek om te voelen wat er te voelen valt. Niet voor niks is ze deze week begonnen met de Hart en Ziel Piano Tour. En als je haar online volgt, dan komen er echt al zulke mooie dingen voorbij. En ben je fan van haar muziek, fan van haar hart en ziel, dan zou ik zeggen, ga eventjes kijken hoe je aan de kaartjes kunt komen om erbij te zijn. Je hoort hier op Grootnieuws Radio regelmatig verhalen van mensen die de wereld intrekken om anderen te helpen en Gods liefde te delen. Maar bij de actie waar ik het nu over ga hebben, kan iedereen meedoen. Je hoeft er niet eens voor de deur uit, maar ik waarschuw wel vast alle drogisterijen. Zorg dat je genoeg luiers, luierdoekjes, billendoekjes, billenzalf, maandverband en incontinentiemateriaal in de winkel hebt. Want Stichting CRR, Christian Refugee Relief, zamelt het deze maand weer in. Onder de naam Luiers voor Lesbos. Annerieke van Vianen werkt voor CRR, maar was ook 2 jaar actief in een vluchtelingenkamp op Lesbos. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Volgens mij slaat de actie Luiers voor Lesbos heel goed aan, want hoeveel jaar doen jullie dit al?
1: We doen het dit keer voor 7e jaar.
0: 7 jaar alweer. Ja. En sinds donderdag kunnen mensen weer inleveren en dat gaat het de hele maand nog door. Hoeveel inzamelpunten zijn er?
1: Zo'n 250, dus daar zijn we echt heel blij mee. Ja.
0: Is het ook mooi verspreid zo op de kaart in Nederland?
1: Ja, zeker. Nee, we hebben ook nog wel uiteindelijk gezocht naar de iets meer de noordelijke punten en de zuidelijke punten van kunnen we daar nog wat vinden, maar dat komt eigenlijk altijd wel weer goed.
0: Dus, ja. Ja. Het is ook altijd een beetje afhankelijk van waar de meeste christenen wonen. Hè?
1: Ja, toch dat zie je wel ook terug op de kaart.
0: Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ja. Ik heb zelf het idee dat het er inderdaad echt een hoop zijn. Ik rij wel eens door een wijk, zeker als ik op pad ben voor Groot Nieuws, vaak ook in die plekken waar veel christenen zijn. En dan zie ik weer zo'n inzamelpunt en denk ik, wauw, daar is volgens mij iets gebeurd met iemand om dit dus graag te willen. Ja. Hoeveel hopen jullie op te halen?
1: Ja, daar is natuurlijk altijd lastig om daar echt iets van te zeggen. Maar we hopen in ieder geval vorig jaar te verbreken. Nou moet ik zeggen, ik weet even niet meer precies hoeveel luiers we toen hadden. Ik was het toen nog niet.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk wel het doel. Ja.
0: Precies. Nou, volgens mij gaat dat inderdaad echt om een hele hoop. Ik heb vorig jaar wel die cijfers gehoord. Nou, als je ze echt wil weten, laat ons dat dan even weten. En dan zorgen wij dat die informatie wel bekend wordt. Maar ik zei net iets, en dat blijft denk ik hangen bij luisteraars. Jij was 2 jaar op Lesbos. Maar dit is ook voor andere landen, begrijp ik.
1: Klopt, ja. Het is 7 jaar geleden begonnen als actie voor alleen luiers en alleen voor Lesbos. Maar sindsdien is het ook echt uitgegroeid en hebben we dus inderdaad meer producten die we inzamelen. En gaat het naar veel meer partners, waaronder ook Lesbos. Maar we hebben ook een groot warenhuis, een warehouse in Athene. En daar hebben we zo'n 80 partnerorganisaties die we er ook mee helpen.
0: Ja.
1: En als er over is of dingen die niet gebruikt kunnen worden in Athene, gaat het ook zeker naar Oekraïne.
0: Ja, jullie werken inmiddels in een heel aantal verschillende landen.
1: Ja.
0: Als we het hebben over vluchtelingenkampen, wat voor situaties ontstaan er als er gebrek is aan deze dingen?
1: Wat je veel ziet, mensen komen aan met eigenlijk alleen de kleding op hun lijf. En soms hebben ze natuurlijk wel geld op een bank ergens staan. Maar ze moeten in veel dingen zelf voorzien. En dan kan je je ook voorstellen, zeg maar bestek, een bord, dat hebben mensen niet. Dus dat is ook een zorg al die ze hebben. En voedsel, ze krijgen wel voedsel in het kamp, maar dat is soms ook niet altijd genoeg. En dan moeten ze keus gaan maken met het weinig geld wat ik heb. Of ja, ga ik voor voedsel of ga ik voor luiers of voor hygiëneproducten of voor een mes bij mijn eten.
0: Ja, onmogelijke keuzes eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat voor situaties ontstaan er dan?
1: Ja, dat zijn waar mensen allerlei manieren gaan bedenken van hoe zorg ik voor mijn kindje. Dus in het verleden is het wel eens geweest dat kinderen gewoon tasjes omkregen bijvoorbeeld. Of als luier, zeg maar. Toen er echt heel weinig was. Dat is ook wel meer in tijden van Camp Moria, zeg maar. Maar ja, je krijgt gewoon dat mensen die keuzes moeten gaan maken. Kies ik voor zorg voor mijn baby of kies ik voor nu het eten voor vandaag?
0: Ja. Je kunt natuurlijk mensen vragen om geld te doneren, zodat jullie deze spullen kunnen aanschaffen. Maar jullie kiezen ervoor om echt inzamelpunten te openen. En dat mensen dus zelf naar de winkel kunnen.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, het is ook wel, wij omschrijven de inzamelpunten echt ook wel als het hart van deze actie. Het zijn gewoon mensen door het hele land die heel enthousiast en een warm hart toedragen aan deze actie. En het maakt ook gewoon dat we veel meer mensen kunnen vertellen van het werk wat we doen en ook de mensen die wij willen helpen, zeg maar. En ja, ik denk dat mensen dat ook voelen. Alle inzamelpunten van ik ben hier nu mee bezig en ik help mensen in nood en op de vlucht.
0: Ja, het maakt het super concreet, hè? Want ik zei het net al, ik zie ze ook wel eens voorbij komen. Ik was wel eens bij iemand binnen die inderdaad ook een inzamelpunt heeft. En dan kom je binnen en dan zie je al die luiers staan.
1: Ja.
0: Het doet ook iets met de mens. Dat je denkt, oh ja, dit is dus heel concreet wat er gaat gebeuren. Ja. Wij kunnen er een heleboel van kopen. En daar is er een tekort aan.
1: Het is heel tastbaar ook gewoon. Ja. Je weet gewoon, deze luier die nu hier in mijn kamer staat, die staat over een paar maanden in het vluchtelingenkamp of bij een partnerorganisatie in Athene.
0: Ja.
1: En die wordt uitgedeeld aan mensen op de vlucht. En dat is gewoon heel mooi om te zien.
0: Ja. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of alle drogisterijen dit gaan merken deze maand. Kan haast niet anders.
1: Nee.
0: Je hoeft niet per se zelf naar de winkel, toch? Je kan ook doneren.
1: Klopt, je kunt doneren. Dat raden we ook zeker aan. We hebben ook een betrokken donateur die alles verdubbelt. Dus je gift is dubbel zoveel waard.
0: Oh.
1: Dus dat is altijd.
0: En dat is ongelimiteerd?
1: Dat is ongelimiteerd, ja.
0: Wow.
1: Ja. Dus daar zijn we echt heel blij en dankbaar om. Dus dat is zeker een manier doneren, maar mensen kunnen ook bestellen. Dus als ze online bestellen, dat kan ook gewoon vanaf de bank. En dan kunnen ze het regelrecht bij ons laten bezorgen, bij CRR. Het adres staat ook op onze website, maar is Veenweideweg 19C in Nieuw-Lekkerland.
0: Kijk.
1: Dus dat kan ook. En de eerste bestellingen zijn al binnengekomen, dus leuk.
0: Ja. Nou, fantastisch. En er mag wat jullie betreft dus een heleboel bij.
1: Ja.
0: Nou, jij hebt ook met eigen ogen gezien wat op de vlucht zijn doet met mensen. Die verhalen die, ik wou zeggen, hoor ik graag zo meteen van je. Misschien is dat niet per se het goede, maar het geeft ons wel een beeld van hoe hard dit allemaal nodig is. En denk je, ik ga meedoen, nu al? Dan ga je naar stichtingcrr.nl/luiers. Dit is Anthem Worship and Praise.

0: Josiah Queen, Dusty Bibles. Deze hele maand kun je luiers, luierdoekjes, billendoekjes, billenzalf, maandverband en incontinentiemateriaal, leuk woord is dat altijd, inleveren bij een inzamelpunt van CRR, Christian Refugee Relief. Zij delen het uit aan vluchtelingen, zoals op Lesbos. Daar werkte Annerieke van Vianen 2 jaar lang. Ja, Annerieke, we zeiden net, hoeveel is er eigenlijk opgehaald vorig jaar? En je hebt het er veel snel opgezocht voor ons.
1: Klopt, inderdaad. Vorig jaar hadden we 310.000 luiers uiteindelijk. 8400 billendoekjes, 3080 pakken maandverband en 53.600 pakken incontinentiemateriaal.
0: Zo.
1: Vanuit 156 inzamelpunten.
0: Dus, kijk.
1: Ja.
0: En dan vraag ik me natuurlijk ook af, hoe lang kun je daarmee vooruit? Heb je daar enig idee van?
1: Ik moet zeggen, dat is meer de logistieke kant. Maar ja, ik weet wel dat we hier echt een hele tijd mensen mee kunnen dienen. We doen natuurlijk elk jaar. En ook het geld wat gegeven wordt, zorgt er ook voor dat we dat kunnen overlappen.
0: Ja, ja, precies. Ja. Het is niet voor niks dat jullie dit 1 maand per jaar doen. En ja, dan hoop je dus een hele voorraad op te bouwen.
1: Ja. Ja.
0: Kijk.

0: Je zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat iedere persoon die 8 weken zomervakantie heeft denkt... oh, laat ik naar een vluchtelingenkamp gaan.
1: Ja.
0: Dat is niet helemaal normaal, hoor.
1: Nee, dat hoor ik vaker, ja.
0: Wat is dat bij jou, dat zo diep zit?
1: Ja, ik denk dat het ook zeker onderdeel was altijd van mijn opvoeding. Dat het, ik ben christelijk opgevoed, echt door gelovige ouders ook. En die hebben altijd gezegd, het is goed om ook voor onze naasten bezig te zijn. Om ook de liefde van God zo verder in de rest van de wereld door te laten gaan. En ik denk dat bij mij in mijn hart zit, daardoor ook. En dat ik het heel erg gewend ben en ook het verlangen heb om dat te doen. En dat ook een drijfveer is geweest voor mij. Ja.
0: En dan ga je je inlezen, wat ga ik dan doen? Kom je dit tegen? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dan denkt... poeh, waar kom ik in terecht? En dat je er tegenop gaat zien.
1: Ja.
0: Hoe was dat voor jou?
1: Nou, zeker onderdeel daarvan. Dat heb ik zeker gevoeld ook. Je ging eerst voor 3 maanden. En alles achterlaten. Ik had mijn baan opgezegd. Ik had nog wel mijn studentenkamer aangehouden. Maar ja, je wist ook niet goed hoe gaat dat verder. Je familie, je vrienden achterlaten. Ja, dat vond ik echt een hele grote stap. Maar ik wist wel, toen ik daar aankwam en toen ik aan het werk ging, van dit is wel goed en dit is waar ik nu moet zijn.
0: Ja. Weet je dat nog dan, zo'n moment dat je dat voelde?
1: Ja, zeker. Ja, ik wist gewoon ook na 2 maanden, al 3 maanden is niet genoeg met het werk wat ik aan het doen was. Ik begeleidde echt heel veel mensen in het kamp. Ik was een soort sociaal werker. Dus je ging gewoon naar de mensen toe van, kan ik je ergens mee helpen? Weet je waar je een psycholoog kan vinden, een dokter? Maar ook gewoon soms even gezellig thee drinken of even een vriendelijk gezicht. Ja. Na 3 maanden wist je nog niet eens wat je precies aan het doen was eigenlijk. Of je had het werk nog niet helemaal door. Mm. Dus ja, dat maakte gewoon ook dat ik wist, ik wil hier langer blijven. Ja.
0: Ja. Volgens mij noemen ze dat een roeping. Dat je weet, oh ja, hier moet ik zijn. Dit is wat ik moet doen.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: En dan kijk je om je heen. En ben ik ook wel benieuwd, wat heb jij gezien van de nood? Waarom moet er zoveel mogelijk opgehaald worden voor jullie Luiers voor Lesbos actie?
1: Ja, ik denk heel veel dingen toen ik op Lesbos was. Je denkt bij zoveel, oh, dit realiseer je zo niet als je in Nederland bent. We hadden het er net natuurlijk ook wel even over. Mensen komen aan met niks. Ze hebben hun kleding, soms net 1 tas. Maar ze hebben niks om hun leven op Lesbos dan te leven.
0: Mm.
1: En natuurlijk, er is heel veel hulp wat gegeven wordt, zeg maar, door NGO's ook vooral, door organisaties op het eiland. Maar dan nog is het niet genoeg. En ook op andere plekken, in Athene ook. Mensen leven op straat en hebben gewoon niks. Dus zij hebben hulp nodig van mensen om hen heen.
0: Ja.
1: En dat is wat wij willen doen met deze actie. Ja.
0: En er is vast ook meer dan die praktische kant, voor zover je dit praktisch kan noemen. Ik bedoel, nood is nood. Maar ik zit ook te denken, wat betekent het bijvoorbeeld voor hygiëne?
1: Ja, dat is... er zijn geen douches staan verderop in het kamp. Er zijn toiletten. Maar ja, mensen hebben... ik had een vrouw uit Somalië die al meer op leeftijd was, maar die bijvoorbeeld besneden was als kind. Zij had zo vaak blaasontstekingen of infecties en dergelijke. Zij moest gewoon incontinentiemateriaal hebben, omdat zij incontinent geworden was ook.
0: Mm.
1: Ja, voor zo iemand kan je gewoon iets heel bijzonders doen door incontinentiemateriaal voor haar te leveren.
0: Ja.
1: Dat maakte voor haar dat ze gewoon een stukje waardigheid terugkreeg, zeg maar. En zichzelf kon verzorgen. Ja.
0: Zo, nou krijgt in 1 keer incontinentiemateriaal even een gezicht en het belang erbij.
1: Ja.
0: Als we het hebben over bijvoorbeeld ook geestelijke gezondheid, merk je dus dat er dan op die manier ook behoefte is aan luiers, incontinentiemateriaal?
1: Ja, het neemt echt een zorg weg van ouders. Ja. En sowieso van iedereen, zeg maar, van mensen. Want je moet je gewoon voorstellen dat je aankomt in dat kamp. Je hebt onzekerheid over je toekomst. Je hebt dus, wat we al zeiden, je hebt eigenlijk nagenoeg niks. Maar je ziet wel jouw kinderen. En je ziet dat jouw kindje een schone luier nodig heeft. En dat jij die niet hebt. En je hebt ook heel weinig geld. Want dat heb je misschien net aan de smokkelaars gegeven. En je moet verder. Je ziet dat jouw kindje dat nodig heeft. Ja, en dat voor ouders het gevoel van falen of tekortschieten, dat is gewoon heel groot.
0: Mm.
1: En als je dan kan zeggen, oh, maar onze vrijwilligers kunnen ervoor zorgen dat jij luiers kan krijgen, of dat jij billendoekjes krijgt, of dat jij billenzalf hebt voor de rode billetjes van jouw baby. Ja, dat neemt gewoon een zorg weg. Zeker niet alle zorgen, want die blijven.
0: Ja.
1: Maar wel even die zorg voor die dag. Ja.
0: Ja. Het is natuurlijk een van de basale dingen van ons mens zijn als je het hierover hebt.
1: Ja.
0: Maar het is misschien ook wel het eerste wat, of een van de eerste dingen die geraakt worden als het niet goed met je gaat.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Schrijnende verhalen zijn dit. En tegelijkertijd is er ook hoop.

0: hoop die jij volgens mij hebt gevonden in de vluchtelingenkampen. Daar gaan we zo meteen meer van horen. Maar voor mensen die nu denken, hey, ik wil naar zo'n inzamelpunt toe, waar vind je ze?
1: Op het kaartje op onze website. En dan kun je naar stichtingcrr.nl gaan /luiers.
0: Kijk, stichtingcrr.nl/luiers. Ja, jij bent terug in Nederland nu, maar Lesbos zit duidelijk nog in je hart. En zometeen gaan we horen hoe je daarmee omgaat. Na muziek van New World Sun, die heerlijke Working Man komt eraan. En dit zijn de psalmen voor nu.

0: Working Man, New World Sun. Ja, zij koos ervoor om een comfortabel leven in Nederland in te ruilen voor werken in een vluchtelingenkamp. Annerieke van Vianen verbleef 2 jaar op Lesbos voor CRR. We praten over de actie Luiers voor Lesbos, waar onder andere luiers mee worden opgehaald voor vluchtelingen. Ja, Annerieke, hoe kwam jij thuis na 2 jaar Lesbos?
1: Ja, dat was met veel aan mijn hoofd, dat kan ik wel zeggen. Ik ging ook daar weg. Of ik heb de beslissing genomen om na 2 jaar terug te gaan, omdat ik ook merkte dat dat goed was. Het is echt een zware situatie wel, waar je je 2 jaar in begeeft. Intensieve situatie.
0: En hoe merk je dat dan aan jezelf?
1: Ja, gewoon qua moeheid. Maar ik denk ook soms qua gewoon de pijn in je hart, compassiemoeheid een beetje. Dat je op een gegeven moment mensen bijna niet meer aan kon horen, zeg maar. Omdat je gewoon de pijn zag bij de mensen. En ja, dat je ook merkt, oh, ik moet hier goed om mezelf op letten. En ja, ook al voelt dat ook dan weer gek, want zij hebben het zoveel zwaarder dan jij. Maar dat was wel, ja, met dat kwam ik thuis.
0: En ik kan me voorstellen dat je juist heel goed moet luisteren. Je had het net over een vrouw uit Somalië, ja. Besnijdenis meegemaakt. Nou, ja. Dat zal ze jou niet meteen hebben verteld.
1: Nee, klopt. Nee, je bent dan echt ook bezig met bandopbouw en nou ja, proberen het vertrouwen te winnen op een bepaalde manier. Mm. Ja, dus je trekt ook heel intensief wel met sommige mensen op.
0: Ja. Ja, dus het is mooi om je te laten raken, maar je moet je ook heel bewust zijn van je eigen situatie. Je moet zelf ook goed in je vel zitten eigenlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, gekkig joh. Ja. En hoe verwerk je dat dan nu in je leven, als je ook die realiteit kent?
1: Ja, ik denk dat dat altijd misschien wel een zoektocht blijft. Het voelt op momenten nog steeds gek dat ik hier in het luxe Nederland ben, zo gezegd.
0: Voel je wel schuldig?
1: Ja, zeker. Ja, dat je denkt van, oh, ik zit hier nu gezellig met vrienden. Of ik ben nu, ik kan alles kopen wat ik wil bijna. Nee, natuurlijk niet, maar zo gezegd. En je weet gewoon dat een paar duizend kilometer verderop mensen in een hele andere situatie zitten. Ja.
0: Wat doe je dan op zo'n moment als je dat voelt?
1: Ik denk ook wel gewoon er even laten zijn en ook terugdenken aan de mooie tijd die je hebt gehad en het werk wat je allemaal hebt kunnen doen. En ik ben daarnaast ook gewoon heel blij met het werk wat ik nu in Nederland kan doen, ook via CRR, zeg maar. Mm. Omdat ik indirect, of misschien zelfs wel direct, de mensen nog steeds help, zeg maar.
0: Ja. Als je net zegt, en ik kan me dat zo goed voorstellen, dat je, ja, het eigenlijk niet meer aan kan om die verhalen te horen. Ja. Dan denk ik, we weten dat uit de Bijbel dat de hemel meehuilt, hè?
1: Ja.
0: Maar ervaar je dat ook?
1: Ik heb daar denk ik wel heel erg op een bepaalde manier het hart van God gezien. En ook wel op momenten waarbij ik het zelf echt niet meer wist, of dat wij het als team echt niet meer wisten, dat we zoiets hadden we gaan bidden. Want wij hebben het antwoord niet. God, komt u maar. En als het, ja, komt u als het liefst maar snel ook, zeg maar. Van, wij weten het niet meer. En deze wereld heeft u nodig.
0: En dan bedoelde je echt dat jullie baden om Jezus' terugkomst?
1: Ja. Dat heb ik misschien bijna elke dag wel. Maar in ieder geval elke week wel dat ik daar een moment voor had. Ja. Mm. Ja.
0: Waren er ook momenten dat je merkte, Jezus is hier?
1: Ja, en dat waren denk ik vooral de momenten dat ik hoorde ook best wel veel de verhalen van mensen. Gewoon mensen moesten hun verhaal kwijt en dan was ik daar soms de persoon voor.
0: Dat wat ze hadden meegemaakt?
1: Of? Ja, dan vertelden ze over hun tocht, maar ook over wat ze meegemaakt hadden in hun eigen land. Mm-hmm. Ja, en dat zijn verhalen die ook echt in je hart gaan zitten. Dus verhalen van vrouwen die gedwongen besnijden moesten worden, maar ook die verkrachtingen meegemaakt hebben. Mensen die gezien hebben dat hun familie in een bomaanslag omkwam. Ja, die momenten, dan proef je gewoon een beetje oorlog ergens. Of je proeft een beetje het geweld en de onderdrukking. Mm-hmm. Maar dan waren zij degene die toch zeiden, maar God was daar. En ik denk dat waar ik dan soms liep, maar God, waar bent u? En dan zeiden zij, ja, maar mijn God was daar. En wat mijn God niet kan, dat bestaat niet. En mijn God is een overwinnaar. En oh, God komt, helpt u mij maar in deze situatie. Daar hebben zij mij wel echt mee geleerd. Van, vraag het maar. Er was iemand die liet mij een liedje horen van een Nigeriaanse gospelzangeres. Van, waarin ook terugkomt, vraag het maar aan de blinde Bartimeus. Vraag het maar aan mama Hanna wat hij voor hen gedaan heeft. Dus ja, dat waren de momenten dat ik van hen leerde. Ja.
0: Zo, ik moet even goed slikken. Dat is toch de omgekeerde wereld?
1: Ja, je denkt ergens, ik mag hen toerusten. Maar zij hebben mij toegerust. Ja.
0: Ja. En ergens denk ik ook, misschien hebben ze dan wel meer van het evangelie begrepen dan wij vaak.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, heel bijzonder. Dit heb jij dus allemaal in je hart en op je netvlies staan. Ja. Wij spraken elkaar voor deze uitzending. En toen had je ook nog een prachtig voorbeeld van een vader die zo goed naar jullie had geluisterd. Wil je dat nog vertellen?
1: Ja, nee, dat was ook een gezin uit Somalië. Een vader en twee zoontjes en een moeder. En een van hun zoontjes die noemde ze Titi. En hij had autisme. Nou, dat zag je ook al wel aan het zoontje als je hem zag, zeg maar. Gewoon aan zijn gezicht, maar ook aan zijn gedrag. En deze vader vertelde ons, gaandeweg ook steeds meer van hun verhaal. En dat ze gevlucht waren. In Somalië heb je een extremistische groepering. Die heet Al-Shabaab. En daar waren ze om gevlucht. Maar ook wel echt om, dat ze soort verbannen waren. Omdat hun kindje anders was. Mm. Dus met die, en om medische redenen voor hem waren ze uiteindelijk op de vlucht gegaan. En in Turkije hoorden ze van iemand, of begrepen ze van iemand, dat hun zoontje autisme had. Nou, op Lesbos kwam hij aan met allerlei vragen. Wat is autisme? Geen idee. Wij hebben hem kunnen helpen en zijn gezin om naar een psycholoog te gaan, waar hij ook veel erover geleerd heeft. Waar hij leerde dat hij elke dag met zijn zoontje door het kamp moest wandelen. En dat er structuur nodig was. En dat hij rustig mocht blijven op het moment dat Titi dat niet was. Dat is een vader, die gun je iedereen. Hij had zoveel hart voor zijn zoon gewoon, met alles wat hij meegemaakt had. En hij wist, dit doe ik voor Titi en voor Abdi Mouhet, dat was nog een ander zoontje. Mm. Voor hen heb ik dit gedaan en zal ik mijn leven blijven strijden. Ja.
0: Ja, wauw. Wat mooi dat je dan zo de impact ziet. Ja. Bij een liefdevolle vader. Ja. Die dan dus die dagelijkse wandelingen doet. Maar dan wel door een vluchtelingenkamp.
1: Ja, absoluut. Ja. En hij is dus ook een voorbeeld van zijn zoontje. Had bijvoorbeeld ook ondersteuning nodig qua luiers. Omdat hij niet zindelijk was. Mm. Maar inderdaad, het was een bijzondere man. Die ik nog altijd, waar ik nog regelmatig aan denk. Ja. Ja. Ja, ja.
0: En dat zo'n zoontje dan niet zindelijk is. Komt het ook voor dat kinderen dat dan eerst wel zijn en dan weer... Dat niet zijn door alles wat ze meemaken?
1: Ja, bij dit zoontje was het zo door het autisme dat het gewoon nooit... dat ik denk ik altijd de zindelijkheid uit zal blijven. Maar bij andere kinderen ook. Ja, dat ouders kwamen, mijn kind van 6 of 7 plast ineens weer in bed. Of die is niet meer zindelijk. Gewoon door alles wat ze meegemaakt hadden.
0: Ja.
1: En dan ging je ook wel... Tuurlijk, je ging met de ouders kijken naar hoe kunnen we zorgen dat dit kindje weer wat rust in het lichaam krijgt. En met alles wat ze meegemaakt hadden. Mm. Maar je kon ze ook helpen door luiers en billendoekjes en alles te geven.
0: Ja. Dit zegt ook weer zoveel over wat deze kinderen dus hebben meegemaakt. Ja. Hè? Dat dit nodig is.
1: Ja.
0: Als je nu denkt, hey, luiers, maar dus ook wel voor wat oudere kinderen. Nou, je kunt bij jullie op de website zien wat jullie precies inzamelen, wat voor maten er nodig zijn. Ja. Dus kijk daar zeker even op. Misschien is er ook wel een inzamelpunt bij jou in de buurt. En anders op een andere manier doneren. Dat kan allemaal via stichtingcrr.nl/luiers. Annerieke van Vianen, dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En misschien nog goed om eventjes te benoemen. De hele maand oktober wordt er ingezameld. Dus wil je meedoen, wees er gauw bij. Zometeen Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij. En dat is alleen al een reden om dankbaar te zijn. Keith en Kristen Getty.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl, voel je echt thuis.
9: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muskathlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
8: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
10: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
14: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
15: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: 80 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wel wat vertraging. De werkzaamheden op de A6 bijvoorbeeld. Emmeloord de Lelystad. Linkerrijstrook is dicht bij Zwift en Band. Kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tot aan Duiven rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum. Nasleep van een ongeluk. Bij Nieuwendijk is de weg weer vrij. Vertraging nog 10 minuten in de vorm van 4 kilometer file. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging. En er is waarschijnlijk een ongeluk gebeurd op de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam. Want bij Burghaamsteden in beide richtingen vertraging. Richting de Brouwersdam een half uur tijdsverlies. Richting Middelburg is de vertraging een kwartier.
21: Wat is de invloed van je geloof op je psyche? En misschien ook wel andersom? Ja, het wordt misschien wel een beetje filosofisch als je daarover nadenkt. Totdat je zelf te maken hebt met iets waarvan je denkt, ja, maar dit kan ik niet te boven komen. Ik zeg altijd, een gebroken arm, dat is makkelijk. Dan kun je zien aan iemand dat het niet goed gaat. Maar iets wat er in je hoofd zich afspeelt, is lastiger. Zometeen een gesprek over christelijke GGZ-hulp. Waarom juist dat zo belangrijk is. En hoe geloof en psyche elkaar beïnvloeden. Maar eerst muziek. Deze komt eraan.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
11: Met Denise Nahuis.
12: Het christelijke radiostation.

0: Een mooie internationale samenwerking voor Our God Reigns Over All the Earth, Martin Smith, Carrie Jobe en Cody Carnes.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Ik hoop dat je er goed bij zit, dat je lekker hebt geslapen en sowieso goed in je vel zit. Maar de realiteit is nog wel eens anders. Veel mensen lopen rond met depressieve klachten, 's nachts wakker liggen of overdag vastlopen. Ja, en wat doe je dan? Nou, net als bij een lichamelijke klacht kun je hulp zoeken. In Nederland hebben we geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. En dan hebben we ook nog christelijke GGZ. Abwin Lutijn is voorzitter van de Raad van Bestuur bij Elios. Abwin, welkom.
2: Dankjewel.
0: Een gesprek over geestelijke gezondheidszorg, dat vraagt om eerlijkheid. En dit lijkt misschien geen kwetsbare vraag, maar voor jou is dat wel. Waarom ben jij bij Elios gaan werken?
2: Waarom ben ik bij Elios gaan werken? Ja, hiervoor werkte ik bij een zorgverzekeraar. En dan kun je ook een beetje een kijkje in de keuken nemen bij de verschillende zorginstellingen. En ik vond Elios altijd wel stiekem de mooiste zorginstelling. En vooral ook omdat geloof en de inhoud van zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
0: Okay.
2: En dat is waar ik op aanga.
0: Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar waarom is dat voor jou zo'n belangrijke vraag? Waarom je werkt bij Elios?
2: Omdat je een stukje bezieling in je werk wil hebben. En wel bijzonder dat je er even een beetje op doorzaagt. 4 jaar geleden stelde een psychiater mij die vraag ook. En die stelde nog een tweede vraag. En die vraag was, waarom werk je echt bij Elios? Nou, toen was ik even stil. Dat is best een unicum. En toen bedacht ik me, ja, toen ik klein was, ja, rond de 12 jaar of zoiets, was er een vriendin van mijn zus die veel psychische problemen had. En die was af en toe een weekend bij ons thuis. En die bracht ik altijd weg naar de kliniek samen met mijn vader. Ik zat achter een auto. En ik was altijd van de grappen en de rollen. En wij konden ook goed met elkaar. En toen op een gegeven moment zei ze van, joh, Abwin, zou je willen stoppen met die grappen en die grollen? Ik dacht, oh, zei ze dan niet leuk meer? Nee, zei ze, ik moet even wennen tussen die warme omgeving van een gezin en toch die koude kliniek waar ik naartoe moet.
0: Ah, joh.
2: En toen heb ik mijn mond gehouden en ik ben al die jaren daarna nog steeds meegegaan. Maar dan wel met mijn mond dicht achter op de bank. En dan denk ik toch ook omdat we een emotionele verbinding voelden. En ik denk dat de echte reden is waarom ik GGZ zo belangrijk vind.
0: Je hebt van dichtbij gezien wat het doet met iemand en wat nabijheid kan doen.
2: Precies, ja, nabijheid en soms ook gewoon stil zijn.
0: Ja, ook wel heftig dat ze zegt de koude kliniek. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze daar hun werk niet goed deden. Maar ja, dat is geen fijne plek geweest.
2: Nou ja, dat was in die tijd dat er in ieder geval geen christelijke kliniek was. Dus dat vond ze sowieso lastig. En ja, ze zat daar maanden. En ze zegt, joh, de gesprekken zijn goed voor me, maar ze zijn ook heftig.
0: Ja, zo. Ik kan me voorstellen dat dat veel indruk maakt. En dus eigenlijk op een later moment in je leven viel bij jou dat kwartje.
2: Ja, en dat ik ook kan kijken van, joh, hoe kan ik het voor mensen die in een kliniek moeten zijn, want mensen kiezen daar niet zelf voor. Ja, hoe kun je daar toch zo aangenaam mogelijk maken?
0: Ja.
2: Of voor mensen die bij ons mogen wonen, hoe kunnen we het daar zo aangenaam mogelijk van maken?
0: Ja. Hoe zorg jij dat je dit vasthoudt als voorzitter? Dat je zo bewogen blijft met de mensen voor wie je dit doet?
2: Dat doe ik onder andere door wel veel locatiebezoeken te doen. Dus dan kom ik bij een woonvorm langs. En dan gaan we even samen koken, samen eten. Soms even koffie drinken. Soms ontsnapte kippen opvangen.
0: Ben jij dan degene die er achteraan rent? Of,
2: Ja, ik drijf ze op. Ik durf ze niet vast te houden.
0: Nee, ik ook niet.
2: Dus zo zie je maar, iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En ja, dan de gesprekken met die mensen één op één. Ja, dan spreek je elkaar echt van mens tot mens. Niet van patiënt tot iemand die bij Elios werkt.
0: Mm.
2: En nou, dan zie je hun kwetsbaarheid. Herken je soms ook iets van je eigen kwetsbaarheid in terug. Ook al is dat soms op een ander niveau. En ja, dat is mooi.
0: Ja.
2: Als ik dan thuis kom, zegt mijn vrouw altijd, oh, je hebt je werkbezoeken gehad, hè? Ik zeg, ja, nou, je bent zo vrolijk.
0: Ah, dat kan zij je zien.
2: Ja.
0: Oh, wat goed. Wat wil je voor hen betekenen, deze mensen die je ontmoet als Elios?
2: Nou, ik denk vooral dat het belangrijk is dat wij een veilige omgeving bieden voor mensen. Waarbij ze op alle punten over hun leven kunnen praten wat hun raakt. En met name ook op het gebied van geloof. Want als je zeg maar een depressie hebt, ligt er een enorme lode deken over je heen. En kun je ook de God verlaten voelen. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. En dan ben ik zo blij dat er bij Elios we dat kunnen uitleggen. Dat je niet door God verlaten bent, maar dat het zo voelt. Maar dat we ook samen met iemand kunnen bidden. Want dan hoor ik ook van mensen die in een kliniek zitten die niet christelijk is, daar is niemand om met ze te bidden. En als je dat zelf niet kan, ja, dan is het eenzamer dan eenzaam.
0: Geloof en psyche, dat beïnvloedt elkaar?
2: Ja, enorm. En dat kan positief zijn en dat kan soms wat negatief zijn. En wij proberen vooral die positieve punten naar voren te halen.
0: Ja.
2: Dus we hebben ook een programma voor mensen met een depressie die steunpunten uit het geloof kunnen vinden. Hebben ook veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dat doen we samen met ons kennisinstituut. En we zagen eigenlijk na verloop van tijd dat het aantal depressies niet minder werd. Nou, dat viel ons een beetje tegen.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Maar toen we over een periode van 3 jaar gingen kijken, zagen we wel dat de cliënten minder vaak terugkwamen. En wat bleek nu, ze hadden voldoende tools gekregen, ook vanuit de Bijbel, om zichzelf, ik zeg maar even, met de haren uit het depressiemoras te trekken. Dus ze hadden nog wel steeds even vaak een dip. Alleen die dip was, nou ja, zeg maar, 3/4 minder.
0: Ja. Ja,
2: dat is natuurlijk fantastisch dat je dat voor mensen kan bereiken. En dat de Bijbel daar dan ook een steunfactor kan zijn.
0: En dat is dus ook niet ontkennen dat het leed er is, ook het psychische leed, maar daar dan mee leren omgaan?
2: Ja, ik denk altijd dat we zeggen van joh, een klein gedeelte van de mensen bij ons geneest. Een heel groot gedeelte, het grootste gedeelte, herstelt. Dus die leren omgaan met de kwetsbaarheid en het ook accepteren. Maar in alle gevallen geven ze hoop en liefde.
0: Ja, is natuurlijk ook iets waar ieder mens ontzettend behoefte aan heeft. Sergio, zit ik te denken, daarom begon ik ook dit gesprek met, nou, hoe zit je er zelf bij? We kennen allemaal onze momenten van kwetsbaarheid. En je kunt natuurlijk ook bij jullie op de website vinden van wanneer klop je aan bij Elios. Maar heb jij in dit werk zelf ook veel dingen geleerd van de cliënten?
2: Zeker. Sowieso heb ik heel veel bewondering voor de veerkracht van mensen.
0: Mm-hmm.
2: Hoe ze omgaan met wat hun in het leven staat. Wat ik heel mooi vind is, zij hebben hun kwetsbaarheden en ik heb mijn eigen kwetsbaarheid. Ja, dus zo liep ik pas door de tuin van de kliniek. En daar lag een cliënt in een hangmat. Ik zei, oh, lekkere vakantie. Nee, ik ben druk bezig met mijn zelfstudie. Kom maar kijken. Ik zei, joh, ik ben iemand van het hoofdkantoor. Ik heb er helemaal geen mening over. Nee, maar ik wil echt dat je komt kijken. Dus nou, even een gesprekje over hoe het met haar ging. Ik zei, zo'n hangbad, is dat nou wel veilig? Ja, zei ze, natuurlijk weer er ook in. Ik zei, nou, ik weeg 2 keer zo zwaar als jij. Dat durf ik niet.
0: Mm-hmm.
2: En toen zei ze, nou, weet je wat, dan ga ik je helpen. En zij hielp mij om in die hangmat te gaan hangen. Het lag heerlijk. Dus ik vind het niet jammer dat ik thuis geen boom heb voor een hangmat. Maar zij heeft mij daarbij geholpen. En als we dan gesprekken hebben over het geloof, en ik kan soms het grote geloof zien van die mensen, ja, dan ben ik daar jaloers op.
0: Ik kan me ook helemaal voorstellen waarom je vrouw kan zien dat jij van zo'n bezoek thuis komt. Ja. Zometeen meer over wat jullie als Elios willen betekenen voor mensen en waarom daar ook niet altijd geld voor is vanuit de overheid. Eerst muziek van Irma Die zelf ook hulp zocht bij Elios. En dat klinkt door in haar muziek.

0: Prachtig toch, deze nummers achter elkaar. Als ik val, dat gaat over vallen en opstaan van Irma Dee. En dan nu, opstaan in het kwadraat met Chris Tomlin. Zijn vrouw kan aan hem zien als hij thuiskomt of hij in een woonvorm is geweest. Abwin Lutijn, voorzitter van de raad van bestuur van Elios, een christelijke GGZ-instelling. Abwin, je zei dit zo net en dan ben ik al benieuwd, wat ziet jouw vrouw als je thuiskomt van zo'n woonvorm?
1: Ja, zullen we nu even bellen?
0: Ja, dat zou eigenlijk het allerleukste zijn, hè?
1: Ja, gewoon energie.

0: pas van iemand zeggen van... joh, ik voel hier in de ruimte verdriet. En die is niet van mij. Dus ik dacht, laat ik dat thuis ook eens doen. Ik zei, ik voel hier in de woonkamer boosheid. En die is niet van mij.
1: Oei.
0: Dat was niet handig.
1: Oh, heerlijk. Als GGZ-instelling krijgen jullie geld van de overheid. Ja. Maar ik begrijp dat jullie ook een vriendenstichting hebben. Waarom is dat nodig?
0: Ja, dat is nodig voor de extraatjes. De overheid zorgt voor de gewone zorg. Maar de extraatjes, om het voor mensen leuk te maken... die moeten we zelf betalen. Dus neem bijvoorbeeld de kliniek. Het kan zijn dat daar een ouder is opgenomen. En dan wil je ook graag dat de kinderen langskomen. Maar die hebben natuurlijk ook vrijheid nodig en bewegingsruimte. Dus hebben we bijvoorbeeld een speeltuintje buiten gemaakt met een bankje. Kunnen de ouders aan elkaar praten. En toch nog even kijken hoe de kinderen spelen.
1: Ja.
0: Dat hebben we zowel binnen gerealiseerd als buiten. Nou, dat is dan zo'n extraatje wat je echt even nodig hebt.
1: Ja, precies. En heb je daar nog meer voorbeelden van?
0: Zeker bij een woonvorm dat we een beleeftuin maken. Wat net wat anders is dan een gewone tuin. Waarin dat ieder moment van het jaar verschillende geuren zijn en verschillende kleuren zijn. Waar misschien ook een klein hoekje is om zelf eventjes wat te tuinieren. En dat maakt net even wat uitdagender dan het grasveldje... wat door de robotgrasmaaier iedere week wordt gemaaid.
1: Mm. En hoe reageren bewoners en jullie cliënten dan op deze extraatjes?
0: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Ja?
0: Ja, dus zo hebben we ook weer fitnessapparaten neergezet in de kliniek... dat mensen kunnen roeien of kunnen fietsen. En vroeger hadden we daar een aparte gymzaaltje voor. Dan gingen mensen er niet naartoe. Dan was het... ja, misschien wel te ver of was een aparte activiteit. En nu het op de afdeling staat en ze zich een beetje vervelen of er zin in hebben, doen ze het wel.
1: Mm.
0: Nou ja, dat ze net even iets op een andere manier aanpakken. Waarbij je dan ook zegt van ja, als we op de afdeling gaan neerzetten, moeten die apparaten net even iets leuker uitzien dan in de sportschool.
1: Mm.
0: En daar helpt dan onze vriendenstichting bij.
1: Ja, en dat zijn dus allemaal extraatjes die je kunt betalen door de vriendenstichting.
0: Ja.
1: Je zou denken. Daar heb je dan natuurlijk ook steun voor nodig. Want die vriendenstichting die moet ergens ook geld vandaan hebben.
0: Zeker, ja. Er zijn bedrijven die ons helpen. Maar ook heel veel particulieren.
1: Kijk, en dat zijn allemaal mensen die dit werk van Elias een warm hart toedragen?
0: Zeker. Dus voor €25 geloof ik al dat je lid kan worden. Dan krijg je ook ons magazine. En daar doen we die extraatjes voor. En ja, vele kleintjes maken één grote.
1: Mm. Ja. En je zei net, jullie zijn een christelijke GGZ, daarin onderscheid je je. Is dat ook voor deze mensen een reden om juist jullie dan te ondersteunen?
0: Ja, zeker. En dan willen ze ook graag zien wat daarin terugkomt. Dus zo hebben wij bijvoorbeeld een hele pastorale pool opgezet... waarbij wij mensen ook nog het geloofsgesprek kunnen aanbieden... als ze dat niet binnen hun kerkelijke omgeving kunnen hebben. Omdat daar bijvoorbeeld een deel van de onveiligheid zit. En het pastorale gesprek is geen onderdeel van onze zorgverlening.
1: Mm.
0: Of een ander iets wat ook weer actueel is, is seksualiteit en relaties. Het concept is al 7000 jaar hetzelfde. Mm-hmm. Maar ja, de maatschappij denkt er anders over. Hè. Denk ook aan gender issues. Nou, we hebben ook jongeren bij ons wonen. Hoe ga je op een veilige manier het open gesprek aan?
1: Ja.
0: Nou, daar maken we dan ook werkboeken van. Waarin uiteraard ook het christelijke element naar voren komt. En dat zijn dingen die we niet gefinancierd krijgen... Want ja, zegt de overheid, daar is genoeg ander materiaal voor. Kijk maar op internet.
1: Mm, en jullie willen wel echt graag dat het, dat je die christelijke visie door kan geven. Maar ook voor mensen die juist al binnenkomen en God kennen. Dat ze binnen die hun eigen geloofsopvatting, dat ze hulp krijgen. Want als je dat niet krijgt, dan kan er alleen maar meer verwarring ontstaan.
0: Ja, er kan meer verwarring ontstaan. Mensen hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Hè? Dus vaak hebben ze dan van thuis... regeltjes meegekregen, dit mag wel en dat mag niet. Nou, we weten allemaal, verboden vruchten vinden we vaak het lekkerst. Niet omdat de vrucht zo lekker is, maar omdat het verboden is. Dat is een beetje spannend. En je moet mensen helpen om hun eigen mening te vormen en daarmee om te gaan. Dat wil je natuurlijk begeleid doen.
1: Mm.
0: Maar er is nog één ding waar ik even op aanhaken, als ik dat mag zeggen. Je zei, mensen komen uit een christelijke omgeving. Er komen ook niet-christenen bij ons.
1: Okay.
0: En dat is soms ook heel gaaf. Dat we pas een uitnodiging kregen van iemand die bij ons in een woonvorm was geweest. Die niet christelijk was. En die zich na 3 jaar ging laten dopen.
1: Oh, echt,
0: nou, daar word ik super enthousiast van.
1: Ja.
0: Of iemand die lid is van een motorbende. En die kwamen met al die motoren die persoon ophalen. Die dacht, wat is hier aan de hand? Nou, die was ooit een aantal jaren geleden bij ons gedwongen opgenomen. Omdat er elders in Nederland geen plaats was. En die moest nu vrijwillig worden opgenomen. En die zei, ik wil maar naar één plaats toe, dat is Elias.

0: Die mensen hebben iets wat ik niet heb. En ik van, wauw, wat gaaf. En ik hoop dan dat dat iets voor jou ook concreter wordt.
1: Hmm. Je zou kunnen denken, wat je ook eerder in het gesprek benoemde, als je zulke kwetsbaarheid psychisch ervaart, waar is God dan? Maar jij ziet dus ook heel duidelijk God juist aan het werk bij jullie.
0: Ik zie God enorm aan het werk bij ons. En niet alleen van cliënten, van medewerkers naar cliënten toe, maar ook van cliënten onderling.
1: Hmm.
0: En ik zie ook mensen die ermee worstelen en ook even weten, niet weten waar God is. Maar het feit dat wij er dan wel steeds op mogen wijzen. En als je dan in één keer toch stiekem bij zo'n hoekje met paarsen ziet zitten. Met paarsen ziet zitten waar een kaarsje brandt. Van oké, er is toch wel iets wat jou daarin aangrijpt.
1: Hmm, ja. Bijzonder om dat allemaal mee te mogen geven aan mensen. Je zei het al, dit werk heeft enorm jouw hart.
0: Ja.
1: Luisteraars kunnen jullie er dus ook bij helpen. Door dus bij jullie vriendenstichting je aan te sluiten. Hoe doe je dat?
0: Dan ga je naar de website vriendenvanelios.nl. En daar kun je lid worden. En dan zie je ook een aantal mooie projecten die nu actueel zijn. Zoals bijvoorbeeld dat werkboek Seksualiteit voor Jongeren. Of de nieuwe inrichting van de kamers in onze kliniek.
1: Kijk, vriendenvanelios.nl. En als je natuurlijk meer wil weten over het zorgaanbod, misschien heb je zelf hulp nodig of iemand die je kent, ja, dan ga je naar elios.nl. Alvin Lutijn, ontzettend bedankt voor de komst.
0: Jou bedankt voor de uitnodiging.

0: The Casting Crowns and All Because of Mercy. Het is tijd voor de rubriek waarin je heel ver over de wereld wordt meegenomen voor bijzondere verhalen.
1: Reis rond de wereld.
0: 6 meisjes en 6 vrouwen zijn onlangs bevrijd uit een massagesalon in Bangladesh. International Justice Mission zet zich in tegen moderne slavernij, zoals mensenhandel of seksuele uitbuiting. De verhalen die je hier hoort zijn schrijnend, maar er is ook hoop. Door het werk van IGM worden mensen daadwerkelijk bevrijd. Gert-Jan de Jong is betrokken bij het werk van IGM. Gert-Jan, fijn je weer te spreken.
2: Ja, goed je te spreken.
0: Ja, want we gaan het dus hebben over een bevrijdingsoperatie afgelopen december. Wat trof jullie aan bij deze massagesalon?
2: Er was een massagesalon inderdaad. En daarin werden 6 meisjes en 6 vrouwen... die werden daar seksueel uitgebuit. Dus dat is echt een super heftige situatie.
0: We hebben het over meisjes en vrouwen. Hoe oud?
2: Die meisjes waren 15, 16, echt tiende meisjes. En daarbij jonge vrouwen. Hmm. Dus het ging om een soort luxe massagesalon. En daarin verborgen werden die meisjes en die vrouwen seksueel uitgebuit.
0: Ja, het is te gruwelijk om hierbij stil te staan en te vragen hoe dat dan werkt. Maar ik denk dan wel, hebben zij geweten? Zijn ze op een of andere manier gelokt om dan mee te gaan?
2: Ja, klopt. Ja, daar zat de bedrog achter. Ze waren misleid met valse beloften. Was er een goede baan in vooruitzicht gesteld? Bijvoorbeeld als receptioniste of als masseuse. Maar vervolgens, toen ze aankwamen, werden ze gedwongen om heel veel make-up op te doen en uitdagende outfits te dragen. En toen werden er ook foto's van hen gemaakt door de managers en zeg maar de pooiers van die salon om naar klanten te sturen. Mm. En toen werden ze opgesloten en ze hadden geen enkele kans om weg te komen. Ze waren gewoon in de val gelopen.
0: En hoe lang was deze situatie zo?
2: Dat verschilt een beetje per meisje en vrouw. Maar ze hebben daar wel maandenlang in vastgezeten in die situatie. Hm.
0: En er wordt natuurlijk ook geld aan verdiend, hè? Ik denk dat die dames daar zelf weinig van hebben gezien.
2: Ja, klopt. Ja, er is ook onderzoek naar gedaan naar kinderen die vastzitten in de seksindustrie in Bangladesh. En gemiddeld, verdienen ze zo'n $178 per klant. En zo'n kind die krijgt dan iets van $60 per maand. En dat gaat dan vaak ook nog heel erg voor een heel groot deel om schulden af te betalen. Omdat er vaak ook nog allerlei kosten in rekening worden gebracht. Ja, zeg maar de valse kosten. Maar ze houden er dus niks aan over.
0: Waar, wat een bizar web kom je dan in terecht. Waarin eigenlijk alles je dus wordt afgenomen. Jullie houden zo'n bevrijdingsactie. Nou, we weten inmiddels een beetje hoe jullie te werk gaan, samen met lokale politie en uiteindelijk ook justitie erbij betrekken. Hoe zorg je ervoor dat deze meisjes en vrouwen zich dan veilig voelen tijdens zo'n bevrijdingsactie?
2: Ja, dat is ook heel belangrijk inderdaad. En IGM die geeft er ook training in. Het zijn vooral de autoriteiten en de lokale politie die het uitvoeren. Maar ze trainen ook de politie hoe je goed omgaat met slachtoffers, hoe je ze op hun gemak stelt. Want het kan ook, je zit natuurlijk heel lang in die uitbuiting. Je denkt, wie kan ik nog vertrouwen?
0: Ja.
2: En als er dan opeens politie komt, dan is het niet dat je die opeens dan wel vertrouwt. Dat je weet van, die zijn wel goed en die hebben het goede met mij voor.
0: Mm.
2: Dus ze leren echt om dan meisjes op hun gemak te stellen. En ook bijvoorbeeld wat ook belangrijk is om hun identiteit naar de media te beschermen. Vaak komt er natuurlijk ook een journalist op af op zo'n bevrijdingsoperatie. En stel dat zo'n meisje of zo'n vrouw dan vervolgens ook nog in de krant komt met hun gezicht. Dan is het nog een extra trauma, een extra beschamend op de enorme trauma's die ze al hebben.
0: Ja, er wordt ontzettend goed over nagedacht en helemaal terecht ook in zulke kwetsbare situaties. Ik heb wel begrepen dat dit jullie eerste bevrijdingsoperatie in Bangladesh is. Nou, over media-aandacht gesproken, dat is natuurlijk iets bijzonders.
2: Ja.
0: De eerste keer, hoe is dat voor jullie?
2: Ja, het is echt heel bijzonder. We zijn in april 2025 zijn we begonnen in Bangladesh. En daarvoor hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie daar. En het is een land waar heel veel seksuele uitbuiting ook van kinderen voorkomt. Uit onderzoek blijkt ook dat 2% van de meisjes en vrouwen tussen 12 en 30 risico lopen om seksueel uitgebuit te worden. En vooral de tieners tussen 13 en 17 lopen heel veel risico.
0: Hmm.
2: Ja, onderzoekers zagen dat ook in straatbeeld gewoon heel veel. Ja, er worden gewoon heel veel kinderen uitgebuit en kinderen zijn er heel kwetsbaar voor. Ja, en het is ook altijd een hele lange weg om vertrouwen op te bouwen bij de overheid, om goede banden te krijgen.
0: Ja.
2: Dus dan is het heel bijzonder als er dan uiteindelijk echt concreet zo'n operatie plaatsvindt.
0: Ja.
2: En als je dan echt ziet van die meisjes en die vrouwen, die zijn vrij en het is echt succes met die samenwerking met de autoriteiten.
0: Een bijzonder moment is om bij stil te staan. Deze bevrijdingsactie, maar ook dus de situatie in Bangladesh. Als we meer willen weten, dan kun je natuurlijk terecht bij jullie op de website. Je kunt je als Freedom Partner ook verbinden aan het werk van IGM. Ja, dan ondersteun je dus dit soort bevrijdingsacties. Gert-Jan de Jong van IGM, dank je wel weer.
2: Ja, graag gedaan.
0: En als je dus wilt bijdragen of bidden voor het werk, dat kan natuurlijk ook. Kijk dan op igmnl.org.

0: Kill It en Refuge, ja, een bijzonder nummer. En over hele mooie muziek gesproken, wat is er nou fijner dan dat ene nummer horen op de radio dat voor jou zo van betekenis is? Nou, let even goed op.
1: Grootnieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuwsradio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
2: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuwsradio-vrienden. Dat waardeer ik zeer.
3: Oh. Ja. Ja, ik ook.
1: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
3: Muziek, dat is er voor altijd. Het beur je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
1: Steun je Grootnieuwsradio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.
0: Ik kijk er nu alweer naar uit. Volgende week, Vriendenweek op Grootnieuwsradio. We gaan er samen een fantastische week van maken. Ik wens je een mooi weekend. Vanavond is Hans er weer vanaf 7 uur. En geniet van het Grootnieuwsradio Worship Weekend. Met nu Selah.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Elios, International Justice Mission en Christian Refugee Relief.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Hadjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen en daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwifterband. De linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij Hoevelaken 4 kilometer file en een kwartier oponthoud.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
18: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
18: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo!
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie olifant!
22: Wow deals bij Ethos! Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
24: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
25: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
29: Dit is het Worship Weekend.
30: Het christelijke radiostation.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
2: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oertesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
4: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen en er zijn overstromingen. Eerder kwam al een man om het leven nadat zijn auto door de sterke stroming werd meegesleurd. De politie heeft in Apeldoorn een jongen van 15 op een mountainbike aangehouden die 84 km per uur kan, meldt de Stentor. De jongen wilde niet stoppen en gooide zijn fiets naar een agent toen die alsnog aan de kant werd gezet. De agent raakte gewond. Vorige week werd in Apeldoorn een fatbike onderschept die 70 kon. Kledingwinkel Zara heeft een Halloween-outfit voor kinderen uit de webshop gehaald, omdat die te veel zou lijken op een outfit uit een concentratiekamp. Het pak heeft blauw-witte strepen en ziet er versleten uit. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. In 2014 riep de winkel een gestreept hemd met een gele ster op de borst terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. Morgen opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Langzaam rijden verkeer op de A6. Emmeloord, Lelystad door de werkzaamheden bij Alfred Zwift. De band een afgesloten linkerrijstrook. En daardoor weer 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging als je nu aansluit in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven, 8 kilometer. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
10: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: Is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.

0: om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo simpel kan het zijn.
10: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
13: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
14: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
13: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100,000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomaat de tas was vergeten. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging.
19: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
12: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
21: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
22: Ik ben Irma Die, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
23: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
26: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
9: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
28: Is het Worship Weekend.
13: Het christelijke radiostation.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt, hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van een parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel beste atlete van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de 3e keer op rij Europees kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje. Toen won Femke Broeders-Bol voor de 3e keer. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden. Onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Oost richting Zaanstad. Voor Zeeburg 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je een kwartier langer onderweg.
0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
20: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
26: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
27: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
28: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
29: Citytrippen?
30: Drakentemmen in het Verre Oosten?
31: Of nee, juichen voor Oranje?
28: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
32: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
33: Dit is het Worship Weekend.
34: Het christelijke radio.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid 10.000 demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder oponthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linker rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
12: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
11: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Dit is het Worship Weekend.
15: Het christelijke radiostation.

0: totdat de storm weer ligt.
1: Kom maar, lieve schat, ik hou je vast, ik hou je vast.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
15: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 5 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: De meeste vertragingen op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet staat een auto in brand. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan op onthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud.
19: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
21: Morgen.
19: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
19: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
22: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
27: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
28: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
29: Een initiatief van Pfizer.
30: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
31: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
32: Shopper de Shopper de Shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
33: Is het Worship Weekend.
34: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
6: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer open huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Door mijn namen kopen.
20: Voor je bedrijf?
21: Ja.
20: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
20: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
20: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
22: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar €6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All-in-One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
24: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
26: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
27: Dit is het Worship Weekend.
28: Het christelijke radiostation.

0: Abortus. Zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht?
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels. 30% korting met je HEMA pas. Op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
13: Zometeen
12: het heerlijk loflied.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
17: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
24: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
25: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
28: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
29: Elke avond vanaf 7 uur.
30: De mooiste kerk- en koormuziek.
29: Het christelijke radiostation.

0: Psalm 95. De versen 1, 3 en 4 werden gezongen door het christelijk gemengd koor Immanuel uit Katwijk.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 867. Vanavond een gesprek met Martin Mans, dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week, het christelijk streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. En Tenere Sturm geeft een toelichting op haar versie van Psalm 84, een Engelstalig lied. Nu eerst een kennismaking met muziek van het nieuwe album van christelijk mannenkoor Eiland Urk, Het Ware Geluk Ligt Boven. Gaan we op een later moment uitgebreider over in gesprek. Nu gaan we luisteren naar De Goede Herder en zijn schapen.

0: de weg weer vrij. We hoorden bariton Jan Loosman, tenor Jacco van Houselt en vooral ook interkerkelijk koor Immanuel uit Harskamp.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.
0: Luisteraars van Blijde Klanken hebben afgelopen week veel over het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe gehoord. Ze waren namelijk het Blijde Klankenkoor van de week. En vandaag spreek ik over dit koor met de dirigent Martin Mans. Martin, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Hans.
0: Ja, en gefeliciteerd. 50 jaar zijn ze al onderweg.
3: Dankjewel.
0: En jij zit er echt ook al heel lang bij, hè?
3: Ja, inderdaad, ja. 33 jaar volgens mij inmiddels. En mijn voorganger was Wim Klein-Haneveld. Mm-hmm. En het koor is ooit opgericht door Jaap-Jan Hunze. Dus zeer capabele dirigenten. En daar mag ik tot op de dag van vandaag profijt van trekken.
0: Ja.
3: Dus het is een mooie club, ja.
0: Daar zeg je wel iets interessants. Want werkt dat ook zo? Want jij zit er nu, wat was het, 33 jaar?
3: Klopt, ja.
0: Heb jij dan echt nog profijt van dat wat zij hebben gestart?
3: Nou, met name van het feit dat de eerste dirigent heel veel mooie muziek heeft ingebracht. Mm-hmm. Die nu in het archief zit. En waar ik elk jaar als ik nieuwe muziek voor het koor uitzoek, weer rustig in ga snuffelen en af en toe nog wel weer eens wat uithaal. Dus met name dat aspect is voor mij heel, heel mooi. Jaap-Jan Hunze heeft echt heel veel mooie dingen ingebracht. Ja. Die het koor tot op de dag van vandaag nog zingt.
0: Oké, want dat zo'n repertoire, dat bouwt zich alleen maar op. Maar dat blijft altijd onderdeel van wat het koor is?
3: Ja, je probeert natuurlijk te vernieuwen. Aan de enerzijds kom je dus elk jaar wel met nieuwe dingen. Ik schrijf zelf ook veel nieuwe dingen. Hmm. Maar de traditie van de arrangementen uit de beginjaren, die houden we ook in ere.
0: Ja, nou ben je daar dus al een hele tijd. Nu 50 jaar wordt volgende week gevierd. Ik zag dat een hele feestelijke dag voor je is. Laten we dat toch ook even benoemen. Want 's middags vier je het jubileum van het Grootmannenkoor Noord-Nederland.
3: Ja, dat klopt, ja. Dat is ooit als probeersel ontstaan. In het noorden van het land zeiden ze, ja, jij komt nooit hier. Jij zit altijd op de Veluwe en in het westen. En doe eens een keer wat hier. Toen zijn we in Heerenveen gestart met een projectkoor. En iedereen die dat hoorde, die zei van, die daar wat ervaring had, die zei van, nou, in Heerenveen lukt niks. Mm-hmm. En we hebben nu echt een prachtige groep van meer dan 100 zangers die elk project weer aanhaakt. Dus we hebben nu een lustrum van 10 jaar bestaat het koor. En we hebben een drietal gave concerten.
0: Nou, we hebben in de voorgaande jaren wel gezien dat jij je hand niet ervoor omdraait om 2, soms zelfs 3 concerten op een dag te geven. Maar 2 jubileumconcerten, is dat wel te doen?
3: Ja, maar het is best een ding. En het is voor mij eigenlijk wel zo van, gezien wat ik in het afgelopen jaar allemaal heb meegemaakt, is het wel heel intens en mooi dat ik het besef heb dat ik het weer kan doen. Mm. Ik was altijd wel een soort voortdaverende trein, waar steeds meer wagons achter kwamen te hangen. En die stond op 14 februari van dit jaar ineens stil toen ik mijn fietsongeluk kreeg en toch maandenlang uit de vaart ben geweest. Nu kan ik gelukkig alles weer doen. Het zij met de nodige interval ertussen dat ik af en toe toch ook weer even bij moet komen. Maar het is wel zo dat ik het ontzettend dankbaar zie en mooi vind dat ik het kan doen. Maar blijft overeind, 2 concerten op 1 dag is best wel pittig.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, 's middags ben je dan in Drachten. Die 100 mannen voelen zich natuurlijk ook allemaal jarig. Want die hebben een jubileum te vieren, willen nog even nazitten. En jij bent ergens tussen het einde van het ene concert en het begin van het andere moet jij die switch maken van, oké, de middag is nu afgerond, ik stap in de auto en als ik in Nijkerk aankom, dan ben ik met mijn hoofd daar.
3: Precies, ja. Dat zeg je mooi, want het is dan al een gave die je voor elkaar krijgt. Op het moment dat je het middagconcert doet, dat je ook echt met dat middagconcert bezig bent. En dit is iets wat ik de afgelopen jaren ook geleerd heb. Met name het afgelopen jaar, dat ik ben daar dan in Drachten en dan met elkaar ervan genieten is natuurlijk ontzettend belangrijk. En dat is dan, daarna zet je het om. Je stapt in de auto en ik heb dan gelukkig een chauffeur die rijdt me naar het volgende concert. En dan ben je er weer voor het volgende concert, ja.
0: Ja. Laten we even naar het Streekmannenkoor kijken, want dat is uiteindelijk het koor van de week. Wat kun je iets zeggen over de inhoudelijke lijn van die avond?
3: Ja, we hebben een aantal hele goede solisten erbij. We hebben een repertoire wat eigenlijk een weerspiegeling is van wat we de afgelopen 30 jaar allemaal met elkaar gezongen hebben. Dus dat gaat eigenlijk van het eenvoudige Nederlandstalige geestelijke lied tot ook iets klassieks en iets populairs, van alles wat. En dat doen we dan als een prachtig schilderij waar als lijst omheen zit een aantal hele mooie, goede solisten.
0: Ja, ik zie hier bijvoorbeeld Marianne en Hertog staan. Dat is, die gaat natuurlijk zingen. Marjolein de Wit is erbij, Martin Zonneberg, Mark Brandwijk, Pascal van der Velde. Dus dat wordt instrumentaal ook wel echt een feestje.
3: Ja, fantastisch. En allemaal mensen die de afgelopen jaren vaak met het koor gewerkt hebben. Wel grappig om te vertellen, Maria de Hertog, die hadden we een keer bij een Nederland Zingt opname bij het mannenkoor. Toen zong ze dat prachtige Santo, dat heilig, heilig, heilig. Mm. En dat ging toen echt viral over de hele wereld. Dus dat gaan we die avond zeker ook zingen.
0: Je zei net, ik componeer zelf ook regelmatig. Heb je wel eens een compositie gemaakt met specifiek het streekmannenkoor in gedachten?
3: Ja, ik heb altijd wel, als ik iets schrijf, of ik heb dat mannenkoor in gedachten, of ik heb bijvoorbeeld een mannenensemble in gedachten. En ik heb, we gaan een lied zingen. Dat heet U kent mij. En daarbij dacht ik echt, toen ik het schreef, aan de klank van de mannen in Nijkerken. Het koor kenmerkt zich door een hele mooie, koperkleurige, homogene klank. Mooie middenstemmen, zeg maar. Mooie gekleurde baritons en zo. En, en we hebben ook een hele goede tenorsolist. En die zingt dan de solo. En dat lied dat heet U kent mij. En dat begint: U kent het zout van mijn tranen. U kent de klank van mijn lied. En het zout van mijn tranen. Dat lied is ontstaan. In januari hadden we een keer een week heel veel sneeuw. En toen ging ik een mandelingetje maken met mijn vrouw en mijn dochter. En soms tijdens een mandelingetje lach je en praat je. En soms tijdens een mandelingetje huil je en praat je. En toen vloeide er een traantje. Toen proefde ik aan die traan dat die zout was. En eigenlijk was dat de inspiratie voor dit lied. En dan gaan we zingen.
0: Terwijl je door de sneeuw wandelde.
3: Terwijl door de sneeuw wandelde.
0: Ja, dat is even mooi voor het beeld. En nou, ik zou verder niet vragen waarom er een traan was. Maar dat was wel de inspiratie voor het lied. Is dat lied verder al eens een keer ergens opgenomen?
3: Nog niet.
0: Dus jullie gaan daar wel, wel uitvoeren. En is het dan ook in lijn der verwachting dat je dat met een ander mannenkoor ook nog een keer gaat zingen?
3: Dat denk ik wel. En dan vaak doe ik het ook in andere samenstellingen. Bijvoorbeeld als ik het met mijn Urkemansformatie ga doen bijvoorbeeld. Mm. Dan kan er ineens een duet in zitten of een kwartet of wat dan ook. En nu bij het mannenkoor zit er een koorsolist. We hebben daar een hele goede koorsolist, Peter S.J., een tenor. En dan op een gegeven moment komt het hele koor komt erbij. Dus de melodielijn, de tekst zijn natuurlijk hetzelfde. Maar de uitvoering is bij elk koor weer anders.
0: Ja. Hey, nog even praktisch over het koor. Gewoon even uit nieuwsgierigheid. We hebben natuurlijk afgelopen week al naar het koor gekeken. Ook de discografie bekeken. Zij hebben in hun assortiment 4 LP's gemaakt. En ik keek daarnaar. Ik dacht, ja, Martin is eigenlijk jong genoeg om vooral uit de CD-tijdperk te komen. Heb jij wel eens een LP gemaakt? Nee.
3: Ik zat in de overgang, in het wak, zeg maar, tussen de LP en de CD. En had je de cassettebandjes een beetje. Dat was echt
0: gewoon,
3: weet je, van die tapes die dan op een gegeven moment een meter langer werden. En dan gingen jengelen en zo. Maar nee, ik was echt, ik weet nog heel goed, ik heb heel veel opnames gemaakt voor STH en Hoevelaken. En ik was hun tweede CD die hun opname, het was een CD van mij. Maar LP's heb ik nooit gemaakt.
0: Vind je dat een gemis?
3: Eigenlijk wel, want als ik LP's luister en die oude analoge opnames, die orgelopnames en kooropnames, dan denk ik nog wel eens van, is het allemaal wel mooier geworden daarna?
0: Mm. Maar jij bent dus wel echt een vinyl luisteraar ook nog?
3: Ja, ik heb nog een heleboel oude platen van Feike Asma en consorten en zo, waar ik af en toe best nog wel eens naar luisteren. Ja. Die heeft die legendarische opnames gemaakt in de Oude Kerk in Amsterdam. En als je bijvoorbeeld die Urker koren. Ja, dat is echt, dat klinkt echt fantastisch.
0: Hou je daar ook nog wel eens inspiratie van? Want ik bedoel, dat in die periode zijn natuurlijk heel veel muziek gemaakt die we met elkaar toch best wel vergeten zijn ook. Dat je daar ook nog wel eens kijkt van, hey.
3: Ja, ik herinner me bijvoorbeeld die opnames die Frits Bode maakte met de Urker zangers en zo. Met die hele hoge tenoren. En ik probeer nog wel eens, ik heb nu in mijn koor diverse mensen die ook als kind al bij hem zongen. Uit familie van der Sloot en de Kramers en zo. En dan probeer ik nog wel eens aan die oude arrangementen van Frits Bode te komen. Die ik dan bij mijn koren wil gaan zingen. Ja, dat is echt fantastisch.
0: Ja. Maar goed, we dwalen weer een klein beetje af. Is op zich ook helemaal niet erg. Ten slotte, we hebben gewoon een gezellig gesprek. Maar we gaan even terug naar waar we begonnen. Het Blijde Klankenkoor van de Week, het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe, bestaat 50 jaar en dat gaat gevierd worden. Kijk even op de website van het koor als je daar meer over wil weten. Reserveren kan ook via reserveerjeticket.nl. 10 oktober in de Kruiskerk van Nijkerk. Informatie natuurlijk ook op de site van Martin Mans. Daar lees je onder meer ook over het andere jubileumconcert van die dag. Martin, ik wens jou volgende week een hele feestelijke zaterdag. En voor nu bedankt.
3: Dankjewel, Hans. En mag ik nog één ding zeggen?
0: Jij mag wel twee dingen zeggen.
3: Als er nou mannen zijn die denken van, wat klinkt dat koor mooi. We hebben al 110 hele goede zangers. Maar er kunnen er zo nog maar 15 bij. Dus van harte welkom in Nijkerk. En bedankt voor het fijne gesprek.
0: En jullie oefenen op donderdag?
3: Donderdagavond van 8:15 tot 9:45.
0: Oké. Dus bij deze de uitnodiging, hou je van zingen. En zeg je, Nijkerk is voor mij goed te doen op het donderdagavond. Meld je aan. Martin, dankjewel.
3: Dankjewel, Hans.

0: Lift up your head. Het christelijk streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Dank je wel voor een mooie week als blijde klankenkoor van de week. Sopraan in dit lied was Jacqueline Meijer.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: De nieuwe single Alle Roem is uitgesloten van christelijk koor Jicht Ojuij zal voor veel luisteraars een feest van herkenning zijn. Niet in het minst omdat het lied via het liedboek voor de kerken, het Geïnformeerd Kerkboek, de Johannes Heerbundel en een dozijn andere liedbundels al breed zijn plek vond binnen de kerkmuziek. Maar ook vanwege het arrangement. Dat is namelijk van pianist Lennart Moret. En bij het concert in de Grote Kerk van Dordrecht speelde Moret eind 2025 een instrumentale variatie van dit arrangement. Zijn aanpak gaf het lied een Bach-achtige klank, vooral vanwege de combinatie van vleugel en strijkers. En in deze gezongen uitvoering van Jicht Ojuij zijn de strijkers opnieuw nadrukkelijk aanwezig, maar zorgt het orgel voor de basisklank. En vervolgens zijn het de heldere koorstemmen die de tekst zorgvuldig aan de toehoorders aanreiken. Beelden van deze uitvoering in de Grote of Sint-Janskerk van Schiedam zijn overigens op het YouTube-kanaal van Jicht Ojuij te bekijken. En wij gaan luisteren naar het audio. Het is radio. Alle roem is uitgesloten. Nieuwe muziek van christelijk koor Jicht Ojuij.

0: Welkom tot uw eiland, worden Rens de Winter, Hugo van der Meij, Lize de Munk en Laura Kieboom.
1: De muziekstandaard.
0: Psalm 84 is een veelgehoorde psalm op Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Ook vandaag, maar wel in een uitvoering die je misschien wat minder goed kent. Het heet I'm Home. Het is een Engelstalige uitvoering, oorspronkelijk van Shane & Shane, maar staat nu ook op het album van Tanira Sturm, Te Alle Tijden Loven. En Tanira, die zit tegenover me. Tanira, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: 3 Engelstalige liederen op je album. Allemaal mooi, maar we hebben gekozen. Okay. En Psalm 84, die hebben we voor vandaag er even uitgepakt. Ook omdat je in een eerdere uitzending zei, Psalm 84 vind ik sowieso gewoon een hele mooie psalm.
2: Ja.
0: Wat is voor jou het verhaal van dit lied?
2: Ja, Psalm 84 vind ik altijd gewoon een hele mooie psalm. Omdat op een gegeven moment staat natuurlijk geschreven van, ik ben liever op de drempel bij uw huis dan elders. En zo ervaar ik dat eigenlijk ook.
0: Ja, maar de drempel, dan ben je nog niet binnen.
2: Nee, klopt. Maar ik denk dat het te maken heeft met dat, al zou je zeg maar geen eens helemaal binnen zijn, dan zou ik nog liever daar zijn. Dus zo dicht mogelijk in ieder geval.
0: Mm.
2: Dan, volgens mij staat er zelfs een goddeloosheid. Dus dan, dat wordt meer gezien denk ik als de wereld.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus daarbuiten is het helemaal niet oké. Maar dan kun je nog beter op de drempel zijn. Maar het liefst natuurlijk binnen.
2: Precies.
0: Kijk, nou ja, de psalmist die heeft daar allemaal woorden aan gegeven. Nou zijn daar in Nederland meerdere hele mooie psalmen over geschreven.
2: Ja.
0: Jij bent voor een Engelstalige versie gegaan. Hoe kwam dat?
2: Ja, ik vind deze versie gewoon super mooi. Sowieso hoe die begint. How lovely are your dwelling places. En dan heel rustig.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk bezing je gewoon heel erg hoe graag je bij God wil zijn. Op dat moment zong ik, toen we hem opnamen, zeg maar, zongen we dat ook echt gewoon in de kerk. En zelf ervaar ik dat ook gewoon echt zo. Dat ik denk, ja, ik ben het liefst gewoon hier. Hier krijg ik rust. Hier is het goed. Hier bent u dichtbij. Kijk, en uiteindelijk vind ik het heel mooi, want in de psalm wordt gezongen van wherever I go, I'm home. Dus waar ik ook ga, ben ik thuis, omdat u hier in mijn ziel bent.
0: Ja.
2: Dichterbij kan God niet komen, denk ik.
0: Nou lijkt het erop dat de psalmist oorspronkelijk de tempel in gedachten had als huis van de Heer.
2: Ja.
0: Hier in deze vertaling wordt dus gezegd waar u bent, daar voel ik me ook thuis.
2: Ja.
0: Heeft Psalm 84 voor jou vooral die betekenis? Of voel jij ook extra bij bijvoorbeeld een kerkelijk gebouw?
2: Ik voel me in die zin heel fijn bij een kerkelijk gebouw. Sowieso op zondag is het gewoon heerlijk om in de kerk te zitten en daar te zijn.
0: Mm.
2: Gods woord gaat open. Ik denk niet dat op elke plek waar je komt in de wereld Gods woord zo open gaat.
0: Nee.
2: Ik denk dus uiteindelijk ook wel van, Je eigen lichaam is ook een tempel van God. Mm. Hè? Zo wordt dat ook beschreven. Dus uiteindelijk is dat dus ook waar God wil zijn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Even naar jouw zondagse kerk. Niet dat we die helemaal hoeven te analyseren. Maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten kerken. En bij de een heb je een meer kerkelijk gevoel dan bij anderen. Hoe is dat bij jullie? Als kind had mijn opa en oom hadden een hele mooie kerk.
2: Ja.
0: Vond ik. Dus dan was er van alles te zien. Wat er dan verder op het podium gebeurde of op de preekstoel, daar had ik niet zo oog voor. Maar dan keek ik naar de lampen en de ramen en alles. Hoe is dat bij jullie kerk?
2: Wij hebben een wat modernere kerk. Dus wij hebben niet zeg maar hele, van die hele bijzondere ramen met schilderijen en dingen. Dat allemaal niet. Maar we hebben een orgel. Dat vind ik altijd heel mooi om daar lekker eventjes naar te luisteren. En tijdens de dienst zitten wij voornamelijk ook.
0: Ja.
2: Dat is ook wel een stukje een vorm van rust, zeg maar. Je hoeft daar niet heel veel, zeg maar. Dan zitten en luisteren en meezingen en met elkaar daar zijn. Dat is voor mij ook echt wel een rustmoment. Kijk, ik kom door mijn werk in heel veel verschillende kerken. En heel vaak is het ook de bedoeling dat ik ga zingen.
0: Mm.
2: En dat is natuurlijk ook iets heel moois om te mogen doen. Maar het is ook heel fijn als ik af en toe gewoon in de bank kan zitten en één kan zijn met Gods kerk.
0: Ja. Ja. Hoe doe je dat op vakanties? Ik bedoel, ga je op vakantie ook wel eens even, veel mensen doen dat natuurlijk als ze ergens heen gaan, dat ze in een kerk binnenlopen gewoon om even te zitten.
2: Ja.
0: Zonder dat ze dan hoeven zingen.
2: Ja. Doe ik ook.
0: Doe je ook?
2: Ja, ja. En dan het liefst ga ik gewoon eventjes daar zitten en even gewoon even de omgeving in me opnemen, daar zijn. Soms een beetje, ja, soms bidden. Ja, en op vakantie, op zondagen vind ik het ook fijn om gewoon een kerkdienst ergens daar te bezoeken. Ja.
0: Oké, nou heb ik hem toch weer even naar het kerkelijke gebouw getrokken. Maar het zegt natuurlijk ook uiteindelijk overal waar God is, daar kan ik me thuis voelen. Ik denk dat het mooi is als we dit lied gaan horen.
2: Ja.
0: I'm Home, zo heet het. Gebaseerd op Psalm 84, oorspronkelijk van Shane en Shane. Luister je veel naar hun muziek?
2: Een tijdje. Ik vond dit album van hun ook heel mooi. Ja. Ja.
0: Nou hebben zij echt heel erg veel liedjes.
2: Ja, dus daarom. Dus het komt af en toe wel voorbij.
0: Af en toe schiet het opeens voorbij. Maar goed, vandaag horen we de uitvoering van Tinira Sturm. Het staat op haar album Te Alle Tijden Loven.

0: I'm Home, Psalm 84, woorden zangeres Tenera Sturm. En de toelichting was van haarzelf.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten.
0: Van harte welkom als nieuw Blijde Klanken Koor van de Week. Het is 50 jaar geleden dat Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus van start ging. Op vrijdagavond 9 oktober wordt dat met een bijzonder jubileumconcert in de Oude Kerk van Putten gevierd. Deze week is Fontanus het Blijde Klanken Koor van de Week. Het koor werd in 1976 opgericht en ontleent zijn naam aan een prediker uit de 16e eeuw. Eigenlijk heette hij Johannes Puts, maar hij kreeg een bijnaam. Fontanus. En dat komt omdat Ursinius, waar hij les had, Ursinius was een van de schrijvers van de Heidelberger Catechismus, over deze Johannes Puts had gezegd: men weet hiervan geen putten. Hier zijn fonteinen. En gij zult uit de huilfontein der Heilige Schrift drinken en anderen daaruit te drinken geven. Heet daarom voortaan Fontanus. Nou, en die opdracht sprak de zangers in Putten aan en de opmerking werd in de statuten van het koor opgenomen. Er werd gestart met 26 zangers en inmiddels telt het koor ruim 90 zangers. Fontanus repeteert op dinsdagavond in de Aker in Putten. Het koor treedt jaarlijks meerdere keren op en vaste onderdelen zijn daarbij het bevrijdingsconcert en het kerstconcert. Er wordt ook vaak meegewerkt aan Zingen naar de Zondag en de zomerconcerten in Garderen. Regelmatig werkt het mannenkoor op 1 oktober mee aan de razziaherdenking van Putten. Op 1 oktober 1944 werd het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking van Putten door de Duitse bezetter weggevoerd. Voordat ze weggevoerd werden, zongen ze gezamenlijk Psalm 84, de versen 3 en 4, eenstemmig, niet ritmisch. In totaal keerden 552 mannen niet meer terug. 110 van hen kwamen om in Ladeloend. Kort na de start van het koor werd contact gelegd met dat Duitse dorp en nog regelmatig reist het koor naar Ladeloend. Morgen is de dirigent te gast. Zijn naam is Evert van der Veen. Morgen in de uitzending ook een gesprek met trompetist Arjan Post. Vandaag gaan we luisteren naar ons nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week, het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus uit Putten. En wij horen: welk een vriend is onze Jezus. Tot morgen.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
3: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk: het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
15: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uur tijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
18: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
17: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
19: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
20: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
25: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: ons vrij.
1: Grootnieuws Radio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
2: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
3: Oh. Ja. Ja, ik ook.
1: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
3: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
1: Steun je Grootnieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
4: In ons land worden dagelijks duizenden mensen uitgebuit in de prostitutie. Achter het raam, in vakantiehuisjes en gesloten appartementen. Het is dichterbij dan je denkt. Open je ogen voor dit onrecht. Kom in beweging. Doe mee met de Muschatlon van Tot Heldes Volks. Ga naar thdv.nl/actie.
3: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
5: Wanneer namen jullie voor het laatst echt tijd voor elkaar? Met de nieuwe Date Night Box bouweditie van de Christelijke Zorgverzekeraar beleef je verrassende date nights. Gewoon thuis, met vragen en opdrachten die jullie laten lachen en dichter bij elkaar brengen. Bouw samen verder en vraag nu de Date Night Box aan via sterkerelaties.nl. Op is op!
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: De Date Night Box is een initiatief van de Christelijke Zorgverzekeraar. Vanuit geloof, met zorg, voor elkaar.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Ik ben Irma Dee, ambassadrice van Elios. Heb jij een hart voor mensen in psychische nood? Maak extra steun mogelijk en word vriend van Elios. Ga naar vriendenvanelios.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het Parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
19: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op Belsimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo Belsimpel kan het zijn.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij Belsimpel.
21: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
22: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
21: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
23: Hoop in elke taal. Een avond vol muziek, ontmoeting en verhalen van hoop. Kom ook naar het Wycliffe Worship Event en zing mee met Praise Band All in One. 10 oktober in Dordrecht en 31 oktober Amersfoort. Ticket slechts €10. Reserveer via wycliffe.nl/worship.
24: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
25: Is dit het?
26: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
28: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
30: Grootnieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers zou hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachte zou de FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Stelt u zich voor, de mantelzorgwoning waarin uw ideeën werkelijkheid worden? Dat is Echthuis, van schets tot sleutel en met persoonlijke begeleiding. Bij Echthuis stapt u nog voor de bouw digitaal door uw nieuwe huis. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
14: Een schone luier voor je baby lijkt vanzelfsprekend. Maar voor mensen op de vlucht is dat niet zo. Daarom organiseert Christian Refugee Relief in oktober de actie Luiers voor Lesbos. Hoeveel luiers geef jij? Doneer nu via stichtingcrr.nl/luiers.
13: Een mantelzorgwoning van schets tot sleutel. Echthuis.nl. Voel je echt thuis.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Ralf van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt, hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Jezus verandert water in wijn. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Jezus' moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen hem: "Ze hebben geen wijn." Jezus zei tegen haar: "Dat weet ik toch. Dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen." Zijn moeder zei tegen de bedienden: "Als hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is." Bij de deur stonden 6 waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonte de handen en voeten in te wassen. In zo'n bak kon ongeveer 2 of 3 metreten. Dat is 80 tot 100 liter water. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul de bakken met water." Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: "Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven." Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam. Maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem: "Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel en pas als de mensen veel gedronken hebben de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard." Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Cana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig hij is. En de leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen. Jezus jaagde verkopers de tempel uit. Het was bijna de tijd van het Joodse paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touw een zweep en daarmee joeg hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tegen de duivenverkopers zei hij: "Ga weg en neem al je spullen mee. Jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt." Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat: "Voor uw huis zal ik alles willen doen." De Joden zeiden tegen hem: "Hoe durft u dit te doen? Bewijs maar eens dat u dit mag." Jezus antwoordde: "Breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem weer opbouwen." De Joden zeiden: "Het heeft 46 jaar geduurd om deze tempel te bouwen. Zou u dat dan in 3 dagen kunnen?" Maar met die tempel bedoelde hij zijn lichaam. Later, toen hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. En daarom geloofden ze toen de boeken en wat Jezus had gezegd. Toen Jezus op het paasfeest in Jeruzalem was, geloofden veel mensen in hem. Dat kwam door de wonderen die ze hem zagen doen. Maar hij liet zich nog niet door hen kennen. Want hij wist maar al te goed hoe de mensen zijn. Het was niet nodig dat iemand hem vertelde hoe de mensen zijn. Hij wist zelf wat in hun hart is.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
8: Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen. Dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Touchgel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Kolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Kolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.

de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Kolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Kolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en dat koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.